0: de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij drie doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: 8. Ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt dat ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemerstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Er heeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits en dat merk je nog op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A29 richting Bergen op Zoom, want daar sta je 5 tot 10 minuten in de file tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Nuansdorp. En dan is het nog druk op de A325 richting Duitsland. Dat komt door de Nijmeegse Vierdaagse en dat betekent dat je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 10 minuten in de file staat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemerstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Hij geeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er weinig files. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Doe jij er ook een kwartier langer over.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben de komende 3 uur bij je om deze woensdag, want dat is het alweer, potverdorie, met jou door te komen. Ik doe dat niet alleen, dat doe ik met de immer frisse, fruitige, wildenthousiaste Daniek.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de week is alweer door midden, Daniek. Ja. Het is niet te geloven, dat gaat snel.
1: Ja, eigenlijk is het zo grappig, hè, dat we zeggen woensdag is het midden van de week. Want eigenlijk heeft de week natuurlijk helemaal geen midden.
0: Nee, nou ja.
1: Wel een werkweek.
0: Als je kijkt, ja, een werkweek. Het is het midden van de werkweek. Ja. Ik denk dat dat een betere omschrijving is. Daar heb je gelijk in, dat heb je heel goed bekeken. Nou ja, en vandaag hebben wij uiteraard voor je de allerlekkerste muziek, de leukste weetjes, de fijnste verzoekplaatjes. Althans, die mag je zelf indienen. Maar wij beginnen de dag zoals altijd met onze hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, het is zeker een bijzondere dag. Als het goed is, heb jij een attribuut bij je waar wij zo meteen 2 bomen bij moeten uitzoeken?
1: Ja, was het maar zo. Had ik dit maar in huis. Ja, want het is vandaag hangmatdag.
0: Hangmatdag?
1: Ja. Oh,
0: hangen met je mattiedag.
1: Lekker. Ja, echt wel. Eerlijk? Nee. Hangmatdag, ja, iedereen kent wel natuurlijk een hangmat die je tussen 2 bomen kan spannen. Ja, want als je denkt aan ontspannen, denk je misschien inderdaad ook al snel aan een hangmat. Lekker lui hangen in een doek dat opgehangen is tussen 2 bomen of andere voorwerpen. En natuurlijk het liefst gewoon lekker in een mooi bos, denk ik.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, aan de andere kant, de hangmat is wel even een acquired skill. Want heel veel mensen denken, oh, hangmat, daar ga ik zo even in hangen. Niets is minder waar. Ik kom, zoals je weet, regelmatig op festivals. En de nieuwe trend van de afgelopen 3-4 jaar is dat ze dan tussen van die schaduwdoeken een aantal hangmatten ophangen waar mensen dan, dus met name op de wat luxere camping, want daar betaal je dan, hè, als je gaat glampen.
1: Dan heb je ze wel.
0: Dan hangen daar hangmatten. En ik heb met enige regelmaat mensen zien worstelen om erin dan wel eruit te komen.
1: Ja, het is best wel een ding, want heel veel mensen die liggen er hier niet meer in. Waardoor je, denk ik, als je dan een keer in gaat liggen, dat je inderdaad even, wow, wat is dit? Maar ook,
0: ja, sommige mensen rollen zichzelf als een soort sigaartje in dat lapje. Maar heel leuk om naar te kijken. Ja. Niet gaaf als het je gebeurt, kan ik je vertellen. Dus ja, dat is wel een beetje, het is een beetje bijzonder, de hangmat. Ik ben benieuwd wie van onze luisteraars een hangmat bezit. Heb jij er eentje? Is het je allerlievelingsplek om in te liggen? Of denk jij, nou nee hoor, ik wil gewoon op mijn eigen stebedje met dubbele vering, memory foam en spijkermat.
1: Ja, het zou wel lekker zijn.
0: Ja, precies. Laat het ons weten. 0634606464. En als je daar toch bent, stuur meteen even je verzoekje in. Gaan wij nu even lekker naar de muziek. Komen we straks bij je terug met

0: Ja,
1: ik heb toch maar even gekeken en zo'n hangmat is echt wel heel duur, hè?
0: Ja?
1: Ja, als je een goede wilt, althans, ik weet
0: wat
1: niet
0: kost wat... Wat kost een beetje hangmat tegenwoordig?
1: Ja, het verschilt ook wel heel erg.
0: Ja, maar ik wil er wel een waar ik niet meteen zeg maar met mijn derrière weer op de grond lig.
1: Nee, ja, ik weet ook niet wat de goede is, maar ik zie voornamelijk, als ik dan kijk tussen, ja, hoe heet dat, tussen van die palen die al staat, ben je om ruim wel €80 kwijt.
0: Maar dat vind ik wel. Aan de andere kant, het is nog steeds goedkoper dan een moeilijk bed met van die flieberde flapflap. Weet je wel?
1: Ja, maar ik weet niet.
0: Maar ja, ik weet ook niet of ik elke nacht in een hangmat wil.
1: En als je eentje wilt, maar ik zie ze ook eigenlijk al heel snel van 80 naar 100 naar 200 oplopen.
0: Maar volgens mij is de sleutel van de goede hangmat het ophangsysteem. Ja. Want hangmat is hangmat, even lullig gezegd, is gewoon een stevige lap. Maar het gaat over hoe lang blijft die tussen die ringen hangen.
1: Ja, want zo...
0: En hoe maak ik hem vast aan boom, lantaarnpaal of misschien wel balkon of muur of nou dat.
1: Ja, want het grappige is zo'n eentje die je zelf moet knopen ergens aan vast. Die zijn dus duurder dan dat die van die ijzeren palen er een beetje bij heeft. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft omdat die ijzeren palen worden volgens mij best wel snel lam.
0: Ja.
1: Als je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, dat ze een beetje zo gaan buigen. Ja. Oh, dat is ook heel... Nou, ik weet dat een vriendin van mij, die had ooit een soort constructie. Dat je dan, wacht even voor de oplettende kijker thuis. Dat je zo twee palen op de grond zo. En dat liep dan in een soort banaanvorm omhoog. En aan de kop van die banaan, daar hing de hangmat tussen.
1: Ja.
0: Oh. Dus dan heb je een soort standaard. En die, want kijk, ze had geen bomen. Dit was het probleem. En ze wilde heel graag een hangmat. Deze vrouw die was ook van de ophangyoga. Je weet wat ik bedoel.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus zij had zoiets. Nee, ik wil je hangmat. Nou ja, kan niet als je geen bomen hebt. En ze woont driehoog achter in een soort appartementencomplex. Dus daar het balkon van haar. Ja, dat gaat niet.
1: Nee.
0: En toen heeft ze dus die standconstructie gevonden. Zo'n, ja, dat is een soort bananending. En daar hing die hangmat tussen. En dat ging hartstikke goed. Maar er moest even bij genoteerd worden dat vriendin in kwestie, als ze 70 kilo woog, dan was het loodzwaar geweest. Dus daar ruim onder.
1: Ja, ja, ja.
0: En toen ging een ander vriendinnetje van ons, die zag dat ding staan. Zei, oh, het lijkt me wel een hangmat. En die was meer van mijn postuur, zeg maar.
1: Oh nee.
0: En wat niet wil zeggen moddervet, maar toch wel wat zwaarder dan die 70 kilo. En die vriendin die zei, die wilde dus nog zeggen iets van, nou, doe maar niet of zo. Maar ja, hoe zeg je dat aardig tegen... Dus ja. Zij was nog midden in de... En toen zakte zij dus. En die hele constructie, die vouwde zo in elkaar. Als een parapluutje.
1: Oh, ja. Ben je zo in klapbed.
0: En toen zat ze erin. Ah. Oh.

0: dance with me. Het was eigenlijk al een beetje ochtendgymnastiek, was het.
1: Ja.
0: Een beetje.
1: Ja, een beetje wel.
0: Ik heb ondertussen eindelijk mijn veters dicht. Dat is ook alweer fijn. Dat is, ja, hey, luister. Dat zijn belangrijke dingen. Ja. En het is tijd voor Hebby al gezien. Ik heb een beetje een lugubere deze ochtend.
1: Oké, vertel.
0: Ik ga het wel even zeggen. Dus als je onder bepaalde leeftijd bent, doe even je oren dicht.
1: Ogen dicht.
0: Ogen dicht. Nou ja, we weten dat de huizenmarkt een interessante markt is tegenwoordig.
1: Ja.
0: Overal, niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika. En daar was een meneer, of is een meneer, die heeft in de Amerikaanse staat Connecticut een woning met een via een executieveiling gekocht. En dat komt eigenlijk neer op dat mensen heel lang een hypotheek niet hebben betaald.
1: Ja.
0: En verdwenen zijn. En dan zegt zeg maar de bank, die eigenlijk de eigenaar van het huis is en dat geld maar niet krijgt. Die zeggen, weet je wat, we gaan het verkopen bij executie. Dat betekent dat we degene van wie het huis was via de hypotheek, die wordt uit die rechten ontzet. Dus die mag daar niks meer mee doen.
1: Ja.
0: Mensen krijgen vaak ook een eviction notice. Je hebt zoveel dagen om dit pand te verlaten, want je hebt geen rechten meer, want je betaalt niet. En dan gaan ze het verkopen aan iemand anders, met vaak nog de hele boedel erin. Want soms zijn die mensen dus gevlucht, verdwenen. Nou ja, weet je wel, dat soort shit. Dus deze meneer die dacht, nou, ik heb wel zin in een nieuw huis. En het was een mooi huis op de 4 slaapkamers. En het huis staat in Burlington. Dat is best een goede buitenwijk ten westen van Hartford Marshen. En meneer die kon de woning van tevoren niet binnen bekijken. Want ja, dat doen ze vaak niet met die executiedingen. Omdat daar vaak, nou, weet je, het is niet promotie voor het huis. Het is namelijk vaak rotzooi. Hè? Mensen worden eruit gezet.
1: Ja.
0: Omdat er iets aan de hand is. Dus nou ja, dat er veel troep ligt, dat koop je er dan bij. Het voordeel van zo'n koop is dat die vaak lager is dan de marktwaarde.
1: Ja.
0: Omdat de bank ook zegt, ja, je moet wel zelf al die shit eruit gaan vegen.
1: Ja. Ja.
0: Waarschijnlijk is het vervuild. Misschien is het driekwart van de apparatuur. Ja, precies. Dus dat is, en dat is, je voordeel is lagere prijs. Je nadeel is, je moet daarna lekker klussen. Maar goed, deze meneer had er zin in, want die kan dat zelf. En die dacht,
1: dat is leuk.
0: Weet je, het is een projectje. Ik heb er zin in. Hij kocht het huis in juni, dus nog niet zo lang geleden, voor $525.000. Denk je, dat is jezus veel. Dat is eigenlijk vrij laag voor een woning met 4 slaapkamers.
1: Ik kan het zeggen.
0: Slaapkamers.
1: In Nederland, ja, is dat voor een persoonswoning.
0: Ja, je krijgt voor een appartementje betaal je €485.000. Want dat is ongeveer het equivalent van die $525.000. En deze meneer die mag eindelijk zijn huis in. Want hij heeft het gekocht. Hij krijgt de sleutels. En hij vindt 3 lichamen.
1: Gadver.
0: Ja. Ja. Een van de slachtoffers is geïdentificeerd als de voormalige mede-eigenaar van de woning. De 54-jarige Sally Ann Cash. Ook haar 22-jarige zoon Brian Cash werd aangetroffen. De identiteit van het derde lichaam wordt nog onderzocht. Het is nog niet duidelijk wanneer en hoe de slachtoffers zijn overleden. De politie gaat voorlopig uit van een op zichzelf staand incident. En ziet geen direct gevaar voor de omgeving. Ja, maar dat betekent waarschijnlijk dat het heeft gedaan.
1: Ja, maar het kan niet out of nowhere zijn, lijkt mij. Want als het 3 personen is, is dat heel veel.
0: Ja.
1: En
0: niemand heeft ze gemist. Dus nou, dit is nog erger, want de woning werd dus geveild nadat ze waren gestopt met betalen van de hypotheek. Wat niet gek is, want ze lagen. Nee.
1: Maar als het bijvoorbeeld echt een moordenaar zou geweest zijn, zou je het waarschijnlijk ook wel zien.
0: Ik denk, dat kan. Maar ze hebben nu gezegd, kijk, mensen bang voor waren, waarom ze zeggen er is geen omgevingsgevaar, is omdat mensen bang waren dat er bijvoorbeeld een gaslek zou zijn.
1: Oh,
0: en dat
1: zo.
0: Die mensen in hun slaap zijn overleden. Dat is niet het geval.
1: Ja,
0: maar waar is vader in dit verhaal?
1: Ja, of hij is die derde. Mm-hmm. Want ik vraag me af, oké, 2 heb je geïdentificeerd. Als je daar eentje nog niet kan identificeren, is het waarschijnlijk denk ik, iets aan het lichaam niet meer helemaal lekker is. Want vaak kan je of fingerprint of,
0: ja.
1: Kijk, ik moet niet zeggen dat gelijk in de fik is gestoten. Waarschijnlijk is
0: nee,
1: het
0: maar er is wel
1: helemaal,
0: iets niet meer helemaal in frisse staat. Nee. Nou ja, goed, dit ontzettend lekkere verhaal. Dit komt dus omdat ze waren gestopt met betalen. De bank zegt, hoppa, executieverkoop.
1: Maar wordt er dan niet eerst in dat huis gekeken of zo?
0: Apparently niet.
1: Wat? Ziek. De jingle, ja. Een beetje ziek.
0: En dat doen ze dus expres, omdat kopers daardoor risico's als verborgen schade, vervuiling en achtergelaten bezittingen, die koop je dus mee. Maar daarom mag je die lagere prijs.
1: Ja, oké, ja.
0: Ja, het is echt wel heftig.
1: Maar ik denk dat ze hier wel van hebben geleerd. Meer in de zin van...
0: Even, laat één iemand even door... Ja. Moeten iemand door de pand laten lopen. Ja.
1: En dat je niet per se de koper doet, oké. Okay, maar ik denk inderdaad wel iemand van de verkoop.
0: Dat wou ik zeggen. Nou, Potjandori. Tijd voor muziek en daarna de situatie op de weg.

0: we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is relatief rustig op de wegen vanwege de vakantie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je wel 25 minuten vertraging tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Het staat 11 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder bij een kwartier extra kwijt. Er is een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. De weg is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: die Bruno. Die heeft alles over voor zijn grote liefde.
1: Ja, weet je wat ik me zo grappig vind? Ik hoor dus nu denk ik al een week lang hier op kantoor alleen maar dingen over Bruno Mars, omdat onze collega daar is geweest. Dus ik denk ook bijna heel Bruno Mars levensverhaal ondertussen.
0: Zeker. En we hebben ook echt de vetste Bruno Mars merch gezien die er is.
1: Ja, echt met Hello Kitty.
0: Ja, ik wist niet dat hij het had. Ik vind het fantastisch. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat shirt vind ik wel echt heel vet. Maar ja, terwijl Bruno Mars niet per se mijn ding.
1: Nee.
0: Als Slayer nou zo'n shirt zou maken.
1: Ja, eerlijk.
0: First,
1: Hello Kitty.
0: First to go. Echt waar. Luister.
1: Ja, dat zou echt heel hard zijn.
0: Goed, maar we gaan jullie verder niet vervelen met verhalen over Slayer. Nee. We duiken in Daniek's platenkist. Ja. Want die heeft een verzameling vinyl waar ze iedere week een mooi pareltje uit het oplicht en aan ons laat horen. En dit keer iemand die je ook hebt ontmoet niet zo lang geleden.
1: Ja, nou, al vaker. En ik weet dat jij hier niet heel gelukkig van wordt.
0: Maar lieverd, ik vind het al helemaal fijn dat jij dit gaat uitleggen.
1: Ja, ik vond dit... Deze jongen heeft gewoon een schijnwerper nodig. Hij heeft ook...
0: Want hij is heel klein. Nee, sorry.
1: Ja, dat ook niet. Maar hij heeft ook bij mij op school gezeten.
0: Kijk.
1: Want we gaan het hebben over Dichter bij de Dag van Jesse Hoefnagels. En ik denk dat voornamelijk mijn generatie wel wat bekender met hem is. Want hij is YouTuber geweest. Hij is 2 jaar ouder dan mij. Toen hij begon was hij ook een jaar of 11.
0: Wat heet hij toen? Games? Of
1: hij
0: Roblox?
1: Hij heette toen Glow Movies. We hebben het echt in het begin van YouTube nog. Echt als in 2015. Dat het net in Nederland echt door begon te breken.
0: Ja.
1: En dan ging hij gewoon met andere YouTubers een vriendenboekje invullen.
0: Oh,
1: maar dan kwamen
0: schattig.
1: Dus dat doet hij nog steeds. Maar dan komen echt de... Ja, het is wel comedy. Het is niet echt sketch, maar wel comedy. En het is wel heel grappig. Het is ook niet gemaakt grappig. Het is gewoon, het gebeurt gewoon. Maar hij maakt dus ook muziek. En dat is al een paar jaar geleden begonnen als grap. Mm-hmm. En nu heeft hij echt ook een EP. Eigenlijk heeft hij zelfs 2 EP's. Dat is namelijk dus Dichter bij de Dag en Wakker in het Donker. En dat is dus een tweeluik. En daar heeft hij ook een LP van uitgebracht. En die heb ik. En dat is dus heel mooi. Dus je aan de ene kant de setlist, voorkant en de vinyl. En de andere kant is dus de ander. En het is best wel een liefdesverhaal over twijfel en stilstand. Want Wakker bij de Dag is meer, gaat echt over de nacht en uit de duisternis dus komen. Nee, zitten. En dichter in de... Dichter bij de dag is het stappen uit de donkere periode.
0: Ja, en dus
1: zo. Snap je?
0: Ja, ik snap het. De ene gaat over...
1: Meer van
0: laten we het even heel erg chargeren. Depressieve gevoelens en hoe naar dat is. En daarna naar hoe je daar weer uitkomt. En hoe je de daglicht weer een beetje ziet.
1: Ja,
0: misschien, denk ik.
1: Hij begint dus nu ook wel te groeien. Want ja, ik heb hem dan ook gezien op Pinkpop. Hij heeft ook al een keer Paradiso uitverkocht. Staat ook op Paaspop. Maar dit jaar zelfs ook op Lowlands.
0: Oh.
1: Maar wel op de mini-stage.
0: Maakt niet uit. Lowlands is Lowlands.
1: Hallo. Pinky. Ja, en hij is ook videograaf. Dus ook al dat soort beelden. En zijn beste vriend ook. Dat wordt ook echt heel mooi gefilmd.
0: Ja, dus hij heeft ook zijn visuals. Dat helpt natuurlijk ook. En zelfs als je een prut liedje maakt. Wat ik niet zeg dat hij heeft gedaan.
1: Nee.
0: Als de videoclip fantastisch is. Wordt hij toch 384.000 keer bekeken.
1: Want het grappige is dus. We hebben hier dus nog een stagiair ook van mijn school. En hij heeft dus precies dezelfde opleiding gedaan. En dan denk ik.
0: Ik
1: snap nu ineens waar al die visuals van hem vandaan komen. Als ik dan kijk.
0: En naar hoe onze stagiair dat doet.
1: Ja, dat ik denk. Oh.
0: Aha.
1: Interessant.
0: Aha. Kijk. En dat blijkt dus ook maar weer dat Girl Power Radio een prima opleidingsbedrijf is.
1: Ja, blijkbaar
0: ook
1: wel.
0: Ook voor je audiovisuele student. Ja, nee, dat is... En welke nummer van deze platen gaan wij draaien?
1: We gaan Vogelvrij. Die staat dan wel op de kant Dichter bij de Dag. Omdat, ik vind het wel een lekker nummer. Het is vrolijk. Een van de meest positieve nummers ook van het album.
0: Ja, richting dat licht en je echt bevrijd voelen.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou... Jesse Hoefnagels, Vogelvrij uit de platenkist van Daniek.

0: Ik was helemaal stil van die ome Jesse. Jij ook, hè?
1: Ja.
0: Oh. Hé, hey, maar dat was best een gezellig liedje.
1: Ja,
0: durf ik zo maar te zeggen.
1: Ja, je moet er wel van.
0: Mag ik iets, iets zeggen waarvan je misschien dan zegt, nou, durf je? Ik moest ontzettend aan Joost denken.
1: Ja, klopt. En nee, het grappige is,
0: of andersom.
1: Ik hou dus ook helemaal niet van Nederlandstalige muziek. En de muziek die ik Nederlandstalig luister is inderdaad dit of Joost.
0: Het is toch altijd een beetje, noemen we het pophouse?
1: Ja, en het is vaak ook
0: Electro.
1: Ja.
0: Electro-Dutch?
1: Ja, het is geen electro, maar ook house. Het zit er een beetje tussenin. Maar het is ook allebei best wel... Ze kunnen echt wel heel diep in de teksten gaan.
0: Ja.
1: Maar je hoort dan wel een vrolijk deuntje. En ze zingen ook allebei niet over verzonnen dingen als ik ben depressief, bla bla bla. Maar wel van, als ze dat zingen, dan is dat ook waar gebeurd. Dus er zit,
0: ja,
1: ook
0: dus
1: wel...
0: er zit een authenticiteit in, ja, die jij heel...
1: en dat pakt me ook wel. Omdat ook wel, denk ik, voor mij persoon zit er vooral bij ons ook wel heel veel herkenbaarheid.
0: Ja, heel veel jonge mensen worstelen natuurlijk. Jullie hebben op jonge leeftijd een pandemie meegemaakt.
1: Ja.
0: Het moment dat je zo jong en fris moet zijn, dat je overal naartoe moet kunnen, mocht dat niet. En volgens mij hebben daar heel veel jongeren nog last van.
1: Ze zitten nog steeds vol met, dat noemen ze dan corona-patiënten.
0: Ja.
1: En dan bedoelen ze daarmee, daarom heb je ook bepaalde psychologen zelfs die puur gericht zijn.
0: Op dat trauma, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Jemig.
1: Ja.
0: Maar goed, Jesse Hoefnagels dus lekker uit je platenkist. Ik heb nu al zin in wat jij uit je platenkist gaat halen volgende week.
1: Ja, totaal wat anders.
0: Dat dacht ik wel. Wij gaan overigens ook naar totaal wat anders. Ja. Het is namelijk tijd voor...
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Nou, luister en huiver. Jij hebt mij door Jesse Hoefnagels heen gesleept. Ik heb een nutteloos feitje voor jou.
1: Ja.
0: Wist jij dat haaien er al langer zijn op daar aardkloot dan bomen?
1: Nee.
0: Dit is zo.
1: Maar, oké, wacht, heb ik eerst een vraag.
0: Ja.
1: Bestonden haaien al toen de dinosaurussen er waren?
0: Een vorm van haai wel.
1: Want dinosaurussen aten ook planten en bomen.
0: Mm-hmm.
1: Dus als anders kan het niet.
0: Ja, nee, het is nog een keer. Luister, haaien die gaan terug tot zo'n 400 miljoen jaar geleden.
1: Dat is zo.
0: Ja. Bomen die gaan maar terug tot 350 miljoen jaar. Dus 50 miljoen jaar daarvoor was er een boomloze aardkloot met veel water. En daar zaten wel al haaien in.
1: Heel gatver. maar het reden waarom ik gatver zeg is niet, ja, ook de haaien. Maar een waterland, als in heel veel water.
0: Met
1: daar
0: niks,
1: krijg ik de eeuw van.
0: De eeuw, ik snap het dat jij de eeuw krijgt.
1: Ja,
0: ik wens je een fijne dag met deze eeuwgedachten.

0: walk us off the death, can we?
1: Nou, meisje toch, wat ben je aan het... Wil iemand gewoon keihard doorheen zingen?
2: Ja, dacht even niet, hè?
1: Dacht even niet, vriendin.
2: Hey, even...
1: We waren net klaar met Selena. Ja. Selena Gomez. Het is inmiddels, niet eens, het is al 8:08.
2: Wat?
1: En dat betekent, lieve Danique...
2: Dat we aan het einde zijn van de eerste uur.
1: Zeker weten. Ja, het moet niet gekker worden. En ook nog heel interessant om te weten. Het volgende uur openen wij met iets bijzonders.
2: Ja.
1: Namelijk de powerplaat van deze week. Vorige week door jullie.
2: My.
1: Ja, my oh my. Zo heet hij inderdaad.
2: Sorry, ik vind het een leuke grap.
1: Je hebt helemaal gelijk. My oh my.
2: Ja.
1: Die is vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. Jullie, daar bedoel ik jou mee, lieve luisteraar. En dat betekent dat je deze week kunt stemmen op 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden voor volgende week.
2: Ja.
1: En niet geheel onbelangrijk in deze, goed om te weten, is dat één van die 3 kanshebbers een Haagse band is.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, dan mogen jullie straks eruit halen welke van de 3.
1: Ja.
2: Challenge.
1: Als jij
2: weet wat een Haagse band vaak in zich heeft, dan is het heel makkelijk te raden, denk ik.
1: Zeker weten. Dat allemaal in het volgende uur. Wat hebben we nog meer in het volgende uur?
2: Muzieknieuws.
1: Oeh, altijd leuk. En de zon, zee, zomer.
2: Ja.
1: Ja, zon, zee, zomer. Lekkere zomerhitjes die tegen elkaar moeten gaan strijden eigenlijk. Ja, dat is wel een beetje. En we hebben natuurlijk ook, als jij iets een leuk verzoekje hebt, zon, zee, zomer bijvoorbeeld, dan willen we dat best voor je draaien.
2: Ja.
1: Hoe kunnen zij ons vertellen wat ze graag willen horen, Daan?
2: Dat kan via de gezellige Twitch chat. Hey, als je naar ons aan het kijken bent. Je kan ook appen naar, wat is het nummer?
1: 0634606464.
2: Oh, ik moet echt uit mijn hoofd gaan leren. Maar ja. Als je dat net als mij heel moeilijk vindt.
1: Ik ben bang dat als je mij s'nachts wakker maakt en je mij zegt... telefoonnummer studio, dat ik dan nog 0634606464.
2: Ja, nou, heb je net als mij moeite mee, kan je ook makkelijk via onze app of website gewoon op het WhatsApp-icoontje klikken. En dan
1: dat is wat Danique zelf altijd doet.
2: Ja, dat is wel makkelijker. Ik vind dat makkelijk.
1: Ja, dat snap ik. Is ook makkelijker. Is eenvoudiger. Dus er zijn voldoende manieren om ons te bereiken. Dus ik zou dat maar even doen. En dan mag nu eindelijk diegene zingen die probeerde te zingen net. Potverdorie. Want daarna is er het journaal, de situatie op de weg. En dan komen we bij je terug met de powerplaat van deze week.
2: Ja.
1: Ga je dan ook wat doen? Of hebben we zoiets van, nee, nu wil ze niet meer. Zeker.
2: Doei.
1: Ik snap dit.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600. Dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar een enorme impact op de hele buurt. Omdat de aanslagen vaak worden gepleegd met zwaar vuurwerk, wordt er ook nauw samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De ochtendspits stelt niet zo heel veel voor vanwege de vakantie. Er staat 40 kilometer file. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam heb je tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht wel 10 minuten extra nodig. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer file en vanaf Breda-Noord kost je dat 25 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je 20 minuten extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: yes, I love you, baby.
1: Whatever, babe. Oh, jongens, nog 2 dagen.
2: Sorry, die vind ik zo intens. Alsof hij denkt, oh, laat ik een horrorlachje doen. Maar ja, ik kan het eigenlijk toch met niet.
1: Ik begrijp het ook wel. Het is een horrorlachje van een... De intentie is daar, de uitvoering minder.
2: Ja.
1: Overigens, ik vind het voor de rest wel volledig horror, dat nummer. Ja. Maar dat heb ik natuurlijk niet hardop gezegd. Nee, dat hebben jullie allemaal niet gehoord, hè, lieve schatten.
2: Nee.
1: Dit was de powerplaat van deze week. Ik ga niet eens meer noemen hoe ze heten. Jullie moeten dat inmiddels wel weten.
2: Je hoort het gelijk, denk ik.
1: Toch? Ik wou net zeggen, jullie hebben erop gestemd met je penen naar je muiltjes. Dus dat betekent trouwens dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden volgende week.
2: Hey. Dit is geen vliegen, jongens.
1: Ik heb jullie het Doppler-effect zojuist uitgelegd. Ja. De 3 kanshebbers zijn Flower of Love, Sunry James, Ryan, Marthia en die andere kerel. En Unstable Rosé.
2: Ja.
1: En lief Daan, omdat jij aan mijn zijde staat vandaag, mag jij bepilsen van deze mensen als eerst de revue gaan passeren.
2: Nou, laat ik een keer anders doen dan de afgelopen 3 dagen.
1: Doe dat.
2: Ja, dan beginnen we toch bij I Wonder van heel veel mensen.
1: Ja, I Wonder van heel veel mensen. Ja,
2: voor als je het hebt gemist.
1: Voor als je het hebt gemist. Danique gaat ooit een band oprichten.
2: Met de naam Heel Veel Mensen.
1: De band heet dan Heel Veel Mensen. En hun eerste hit gaat heten Muziek.
2: Ja, want dit nummer heeft dus ook heel veel mensen. Want het zijn en door heel veel artiesten, maar ook door een koor.
1: Een koor, en daar zitten heel veel
2: dus
1: mensen
2: gewoon,
1: in.
2: En als we ze elke helemaal moeten opnoemen, dan ben ik denk ik 3 minuten bezig.
1: Ja, dus doen we niet.
2: Met opnoemen wie hier allemaal...
1: En het nummer heet dus I Wonder, waarin de zangers zich afvragen wat ze toch zonder ons moeten. Nou, ik kan een heleboel dingen bedenken, maar jullie misschien niet. Hierbij kanshebber nummer 1. 1, 1, 1.
2: Yes.

0: Oh, nou, ja. Dat was kanshebber nummer 1.
1: Jij kan echt zo'n attractie van een
0: ik heb altijd al botsauto aankondiger willen worden.
1: Oh, ja.
0: En dan ging een rondje. Blijf lekker zitten. Hou elkaars handje vast. Kijk naar buiten, want we gaan nog één rondje in Octopus.
1: Ik hoor iets voor social bucketlist, rare dingen ineens in mijn oor komen.
0: Kijk, dit is ook jouw vak weer. Ja. Maar goed, dit was de eerste kanshebber om powerplaat te worden van volgende week. Vond je dit fantastisch? Stem op hen. Nadat we alle drie de plaat hebben gedraaid, gaan we je vertellen hoe je moet stemmen. Dus ja. Hou nog even vol. We hebben nog twee kanshebbers. En wie is dan de volgende waar we naar gaan lopen te liggen te luisteren, dan ik?
1: Ja, toch echt wel die andere.
0: In je onderbroek. Ja, in mijn Victoria's Secret. Oftewel in mijn iets te chique ondergoed. Luisterend naar Flower of Love. Kanshebber. Ja.

0: Het was het gezellig ondergoedliedje van Flower of Love.
1: Ja, maar weet je, ze zegt dus in mijn Victoria's Secret. En die heeft natuurlijk elk jaar zo'n modeding.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik denk nou niet dat ze dit gaan gebruiken. Want ik vind dit dus ook helemaal geen Victoria's Secret muziek.
0: Het is te poppy, te punky, te gezellig.
1: Ja, het moet wat meer zwoel, niet te zwoel, maar wat meer low. Ja, dat... Ja.
0: Nou,
1: vraag me af. Misschien wel. Zie ik zo helemaal op zo, zo heel snel tempo die catwalk ons. Ja, dat dus.
0: Ja. Ja. Dat betekent dat we nog één kans hebben over hebben.
1: Ja, en dat is toch echt wel Jester's Brain.
0: Van Unstable Rosie.
1: Ja.
0: Ja, daar komen ze dan. Unstable Rosie met Jester's Brain. Kanshebber nummer 3.

0: Ja, dat waren ze dan alle drie, de Powerplaat kanshebbers voor volgende week. Ja. In volgorde van horen was dat Sunnery James en Ryan Huppel de Puppel en heel veel mensen met I Wonder. Daarna hoorde je Flower of Love met In My Victorious Secret. En tot slot Unstable Rosie met Jester's Brain. Als wij mochten stemmen, wisten wij het wel.
1: Ja, en ik hoop dat jullie het ook weten. Mm. Nou, niet als wij willen stemmen per se, misschien wel een beetje. Maar ook dat jullie willen stemmen, want dat kan nu heel erg goed. Want je kan nu op dit moment stemmen via de Girl Power Radio website.
0: Ja.
1: En via de Girl Power Radio app.
0: Klik je gewoon op het tapje Powerplaat. En dan kun je kiezen uit de drie.
1: En je kan ook vanaf een uur of 10 via de Instagram en Facebook story stemmen.
0: Ja, dus eigenlijk heb je wel 3 stemmen. Ja,
1: en
0: misschien.
1: En je moet er niet meer te lang over nadenken, want je kan maar tot morgen 6 uur in totaal stemmen.
0: Ja, daarna gaan de stembussen dicht, want vrijdagochtend gaan Dan ik bekendmaken wie er nou heeft gewonnen en wie er dus Powerplaat is om volgende week.
1: Dus ik hoop dat ik al jullie hersentjes nu zo ga krijgen. Wat wil ik horen?
0: Oh, wat wil ik?
1: Ja, snap ik.
0: En dat je dan
1: die handjes er ook zo bij.
0: Vervolgens een keuze maakt, dat is misschien wel handig.
1: Ja, doe maar.
0: Want dat kraken alleen.
1: Anders gaan jullie huilen, want dat is niet jouw favoriet.
0: Precies, je hebt helemaal niks aan alleen maar kraken.
1: Nee.
0: Nou ja, dan is het nu tijd, beste mensen, voor de zin in een plaat.
1: Ja.
0: Een plaatje waar wij zin in hebben. Heb jij een voorkeur?
1: Ja, dan moet ik gaan denken.
0: Oh jee.
1: Kan ik denken?
0: Oh, ik weet het
1: ik
0: niet.
1: Ik ga heel snel kijken.
0: Ga eens even heel snel kijken en denken.
1: Hebben wij toevallig Girls and Boys van Blur?
0: Ja, zeker hebben wij die.
1: Ik vind dat wel. Op het moment is dit wel een beetje mijn go-to song. Ik vind het wel even een lekker nummer.
0: Het is ook een hartstikke lekker nummer. Girls and Boys van Blur. Daarna komt het de situatie op de weg uit jouw kant op. Dat is niet, niet onbelangrijk om te weten. En dan komen we bij je terug met muzieknieuws. En jongens, wij zitten ons ergens over op te winden.
1: Ja, zo.
0: Nou, als je denkt, als je naar ons zit te kijken terwijl de liedjes draaien, je denkt, waar hebben die meiden
1: het
0: over?
1: We zijn niet aan het schreeuwen, misschien lijkt het wel zo, maar ik ben wel bijna aan het schreeuwen.
0: We zijn bijna aan het schreeuwen, want we maken ons kwaad over iets wat eigenlijk heel goed zou moeten zijn.
1: Ja.
0: Nou, maar als je wil weten wat dat is, blijf vooral hangen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De ochtendspits stelt dankzij de zomervakantie niet zo heel veel voor. Er staat nog niet eens 50 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je voor Maastricht-Noord 10 minuten vertraging. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam tussen Assendelft en Zaanstad-Koog 35 minuten extra. Door bergingswerk is de rechterreis ook daar dicht. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook hier is de rechterreis ook afgesloten. En de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. Dan is de N35 Zwolle-Enschede nog steeds in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde. Dat komt door een ongeluk vanochtend vroeg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je hoorde de 5 seconden van de zomer voorbij vliegen met Easier. 5 seconds of summer dus. Het is tijd voor het Girl Power muzieknieuws. Je luistert nog steeds naar Van en Opstaan, de allerleukste ochtendshow. En Danique en ik, Rea, hebben ons alweer vreselijk opgewonden deze ochtend. Maar beginnen het verhaal met een mooi bericht. Want zo kwam het tot ons.
1: Ja, wij dachten, jee, leuk, cool.
0: Ja, yeah, cool, yeah, vet. Nou, wat was er cool? Vandaag kondigde Olivia Rodrigo haar eigen festival aan. Daisy Chain Fields. En één ding viel meteen op. De volledige line-up bestaat uit vrouwelijke artiesten. Van Stevie Nicks tot aan Doechii, Cat's Eye en Chappelle Roan. Maar ook opkomend talent. En op social media werd het idee uiteraard meteen omarmd. Logisch misschien, zou je denken. Maar bijna 30 jaar geleden was dat alles behalve vanzelfsprekend.
1: Ja.
0: Toen Sarah McLachlan in 1997 het rondreizende all-female festival Lilith Fair organiseerde, moest zij nog bewijzen dat vrouwelijke artiesten samen op één line-up überhaupt publiek konden trekken.
1: Ja.
0: Nou, ze heeft dat bewezen, er kwamen miljoenen binnen, maar vervolgens kreeg het festival een soort organisatie-burn-out. Oftewel, er waren 3 vrouwen die het allemaal regelden en die vielen om. Toen dachten ze, ja, dit is hoe dat gaat, helaas. Ja. Toen dachten ze, weet je wat, we gaan het in 2010 nog een keer doen. Maar toen ging dat volledig mis door de hoge prijzen, organisatieproblemen, gecancelde shows en minder aansluiting bij het nieuwe publiek. En nu gaat Olivia Rodrigo een soortgelijk evenement organiseren. Neemt zij het stokje over? Ik ga hier eerst even een disclaimer bij roepen. Ik denk niet dat Olivia Rodrigo het stokje overneemt. Ik denk dat de organisatie hier al een tijd mee bezig is geweest.
1: Ja.
0: En dat zij hebben gedacht, wie zouden wij als flagship of als een visitekaartje kunnen gebruiken die zowel een jongere als een oudere generatie aanspreekt.
1: En daarmee geld binnenhaalt.
0: En daarmee heel veel geld binnenhaalt. En die zich ook al duidelijk uitspreekt voor vrouwenrechten, maar niet zo duidelijk dat mensen het eng vinden. Want dat is natuurlijk, kijk, als je Chappelle Roan neemt, wat ik een hele goede visitekaart zou vinden.
1: Ja.
0: Dan weet je ook dat je een aantal mensen met geld gaat uitsluiten.
1: Ja, want
0: die vinden haar te radicaal.
1: Ja, je hebt dan kans heel erg snel dat je wordt
0: gecanceld.
1: Gecanceld wordt. Omdat inderdaad best wel een publiek. Je mag niet te weinig zeggen en je mag niet veel zeggen.
0: Nee, en dat is precies wat Olivia Rodriguez keurig doet. Wij hoorden dit en wij dachten, wij moeten erheen. Wij zijn van Girl Power Radio. Wij moeten naar dit festival toe. Dit moeten wij gaan verslaan. Dit is rete belangrijk.
1: Ja.
0: Dus wij gingen het opzoeken. Toen kwam schrik nummer 1. En dat is dat het reeds plaatsvindt. Hou je vast. Hoe hou je vast hoe snel dit gaat? Niet volgend jaar, wat wij dachten.
1: Nee.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dat denk je dan. Je denkt, nou, die vrouw kondigt het vandaag aan. Dan is het festival volgend jaar. Toch?
1: Ja, over een stuk of 400-500 dagen.
0: Ja, dat. Nee, het is dus op 29 augustus van dit jaar.
1: Mind you, dat zijn 39 of 41 dagen.
0: 41 dagen.
1: 41 dagen.
0: 41 dagen. En, dit is ook wel interessant, wij gingen meteen kijken van, nou, wat kost een kaartje dan?
1: Ja.
0: Daar gaan we straks helemaal over, Loesu.
1: Ja.
0: Maar die kaarten kan ik dus nog niet kopen. Ik moet op een wachtlijst. Moet je inschrijven. Maar wat heel gek is, als ik een hotelpackage koop,
1: is het uitverkocht.
0: Dan zijn de tickets al uitverkocht. Schiet mij maar in de feestverlichting. Ik snap het niet. Maar toen kreeg Danique een kleine hartverzakking. Want wat zag jij?
1: Wat zag ik ook alweer?
0: De prijs.
1: Oh ja, de prijzen. Oh my god, ja. Wacht even. Ik moet even snel, sorry. Ik was zo overal nergens. Oké.
0: Okay. Ik snap dit.
1: Je hebt dus niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 soorten tickets. Vind ik voor een festival heel veel.
0: Ja.
1: Want dit is 1 dag.
0: Het is 1 dag ook, hè? Het is niet dat je denkt, we moeten op de camping en er moet nog van alles bij.
1: Ja.
0: 1 dag.
1: Oké, laat ik met de meest chockende beginnen. Dat zijn alleen al de parking pass. De parking pass is $95.
0: Ja, je parkeert dus voor bijna €100.
1: Voor 1 dag.
0: Voor 1 dag.
1: Ik weet ook niet hoe die auto's, hoeveel daar staan en hoe netjes. Want ik denk dat je ook wat deuk hebt.
0: Ja.
1: Dan denk je, dan kan je ook met de shuttlebus. $50.
0: $50. Shuttlebus.
1: Dus je hebt het al of 50, nou, dus al €100 minimaal kwijt om binnen te komen.
0: Onze vrienden van Best Kept Secret doen dat gewoon gratis, hè? Met een door bol.com gesponsorde bus. Ik wil niet rot doen, maar dat is wel waar. Oké, dus dan, dit is het vervoer naar het. Dan ben ik nog niet binnen, hè? Dan ben ik nog niet binnen. Ja. Ik wil een kaartje.
1: Ja, je hebt dus een kaart van €255. Dat is geen VIP, geprank. Dit is gewoon het reguliere kaartje.
0: Het reguliere kaartje is €255. Ja. En dan denk je, nou ja, maar mijn kaartje voor Jera is ook 250. Ja, maar daar mag je 3 dagen blijven, hè?
1: Ja, want
0: daar mag je 3 dagen blijven.
1: Het zijn maar 14
0: act, ja, twee act. Podiums. En het is van 10:30 ochtends tot 22:00 avonds. Want na 22:00 avonds, ja, houdt u zich vast. Het is namelijk midden in een woonwijk, dat dan weer wel. Mot je eraf.
1: Ja.
0: Dus waar wij nog een festival tot 1 uur of 2 doortrekken, want daar hebben wij dan een leuke vergunning voor, moeten zij gewoon om 22:00 naar huis met z'n allen.
1: Ja. Nou, en dan hebben we nog de GA Plus.
0: Ja.
1: Dat die is $355. Wat het nou precies is...
0: Het enige verschil is volgens mij dat je dan op een andere play mag plassen.
1: Ja, volgens mij ook.
0: Maar je mag verder niks. Nee, want als je echt iets wil, dan koop je een VIP-kaart.
1: Voor $505.
0: Ja.
1: Ja, lekker VIP, lounge.
0: En dan denk je, oh, gaaf, VIP lounge, daar krijg ik dan drankjes. Nee.
1: Prank.
0: Je moet je drankjes en je eten betalen.
1: Maar je hebt wel een airco op je wc.
0: Ja, en je mag... dus aanwezige stoelen zijn te weinig, zeggen ze nu al, voor de mensen die VIP gaan worden. En het is first come, first serve. Je mag geen stoel reserveren.
1: Nee, maar nu komt het beste dat je denkt, oh, VIP wat hoger. Want je denkt, oh, VIP kan ik vooraan staan? Nee.
0: Nee, bij VIP sta je niet vooraan, sta je tweede ring. Ja. Maar wil jij vooraan staan?
1: Dat is het enige wat je er extra bij krijgt. Wat krijg jij dan meer te betalen? Je moet $1,255 daarvoor betalen. Ook wel €750 meer om vooraan te staan. En jij bent niet de enige die dit kaartje koopt. Want er zijn er misschien nog 300. Dus je zal ook niet vooraan staan. Hier gaat echt iets fout. Dus, stel je voor, je wilt daar alleen komen, normaal, met een shuttlebus. Dan ben je dus op het goedkoopst minimaal al €305 kwijt. Om daar nog geen 12 uur te zijn, om nog geen eten te hebben, nog geen drinken te hebben. Dan ben je alleen daar op het terrein, hè?
0: Ja, en dat eten en drinken, ga ik je vertellen, is niet een €1,50 voor een lekker drankje.
1: Kijk, we weten Amerika vaak wel goedkoper eten, maar nu niet.
0: Daar. Nee, nu hebben ze besloten dat je gewoon voor een hamburger even rustig een tientje neer gaat leggen.
1: Gewoon op zijn Nederlands. Gewoon lekker. Ja,
0: voel je wel thuis als je gaat. Dus wij dachten, weet je wat, we moeten een persaccreditatie.
1: Ja.
0: En daar gaan we straks over vertellen. Want het wordt nog veel gekker. Maar we gaan eerst luisteren naar de vrouw die hier dus blijkbaar achter zit. Maar wij denken dus van niet. Dat ze gewoon is, hoe noem je dat?
1: Gek.
0: ja, ze is ook gek.
1: Wat wil je zeggen?
0: Ik probeer haar naam goed te typen.
1: Ja, dat weet ik zo. Ze heeft echt een moeilijke naam om de achternaam. Olivia, maar Rodriguez. Net als Selena Gomez. Vind ik ook een moeilijke naam om uit te typen.
0: Ik vind dat ook altijd moeilijk.
1: Ja.
0: Nou, hier. Ik kan het maar niet spellen. Ja, het is me gelukt hoor. Okay, jemig, fijn. Mina. We gaan even gezellig. Ik noem het my favorite crime. Want dit is wat ze aan het doen is. En daarna komen we bij je terug met het spannende verhaal over de persaccreditatie.

0: Ja, je luistert nog steeds naar Girl Power Radio. Vallen en opstaan. Wij zitten midden in het muzieknieuws. En dat duurt vandaag moeilijk lang. Want wij hebben het namelijk over Daisy Chainfield. Het zo genoemd door Olivia Rodrigo leven geblazen festival.
1: Ja, wat dus over 41 dagen is.
0: 41 dagen. Vandaag aangekondigd op socials. Heel interessant. En wij dachten, wij als rechtgeaard... pro-vrouwen, want dat... Oh, dat moet je misschien eerst even vertellen.
1: Ja, mag ik...
0: Waarom is dit wel een leuk festival?
1: Nou, er wordt dus heel veel... Wat precies is dus dan weer niet bekend... gedoneerd aan vrouwen... Ja, vrouwelijke, nee. Aan, hoe zeg je dat? Sponsors gedoneerd aan partners.
0: Ja,
1: wat dat. Heel veel te maken heeft met vrouwen.
0: En ze zegt, en vrouwenrechten.
1: Is dus, ja, en nu komt even mijn irritatie naar boven, hoor. Want ik vind het heel mooi dat ze het doen voor bijvoorbeeld Black Mamas Matter. Dat je daar ook allemaal kindjes ook spullen krijgt en de moedsbegeleiding. Allemaal heel mooi. Je kan ten eerste ook niet vinden wat er wordt gedoneerd. Dus niet hoeveel procent en waar vanuit. Dus vanuit kaartje of is het een merch? Is het een euro? Is het alles?
0: Ja, is het een cent per verkocht broodje? Hoeveel hamburgers moeten we eten om een significante bijdrage te leveren?
1: En kijk, ik vind de doelen waar ze doneren echt heel goed. Don't get me wrong, maar waar het bij mij fout gaat is dat je zegt... het is voor een voornamelijk voor vrouwen en meiden, want het is women and girls... is dat er dus ook een National Women's Law Center is... wat gedoneerd wordt. Supergoed organisatie. En het gaat dus over vrijheid ook van vrouwen en meiden. Maar ook over LGBTQ. Dat vind ik dus heel goed. Maar ik vind dat je dan niet moet zeggen bij een festival... het is voor vrouwen en girls... Want LGBTQ valt niet onder vrouwen en girls. Dat valt gewoon onder alle geslachten, iedereen. Waarom maak je het dan zo alleen voor die? En dan vinden wij dat LGBTQ valt dus ook onder de vrouwen en de
0: nee,
1: girls.
0: Nee, er zijn vrouwen die ook
1: snap je?
0: Een seksuele voorkeur hebben.
1: LGBTQ is juist is gemaakt om niet
0: alle,
1: voor het
0: alle
1: hokje.
0: Geslachten te onder...
1: Snap je? Ja. Niet voor, oh, wij horen mijn man... Nee, juist voor het je mag zijn wie je wilt. En dan denk ik wel, maar dat vind ik tricky. En daar heb ik toch gewoon een hele sterke mening in. Want ik snap ook dat mensen dat niet hebben. Ik ben daar gewoon best wel vurig in. Dat ik denk van, joh, je kan niet zeggen van alle homo's vallen onder vrouwen.
0: Nee.
1: Dat is niet zo.
0: Nou, dat, snap je? Nee, dat is ook... Nee.
1: Dat
0: is heel raar. Ik denk ook dat ze dat zelf niet vinden.
1: Nee.
0: Maar goed, wij gingen dus even... Wij dachten, wij willen met een perspas daarheen.
1: Ja.
0: Even, want dan hoef je in ieder geval die belachelijke festivalprijzen niet te betalen.
1: Nee.
0: Ik kan je vertellen, daar is een invulformulier. En eigenlijk mag je niks. Daar komt het op neer.
1: Ja,
0: als je fotograaf bent, hebben ze een beperkt aantal fotografiepassen. En voor iets wat binnen een maand plaatsvindt, vind ik sowieso een heel kort dag.
1: Ja.
0: En dat beperkt aantal plaatsen, dat verplicht je ook nog om een bepaald soort camera te hebben.
1: Ja.
0: Dat moet. En dan als je denkt van, oké, dan ben ik geen fotograaf, maar kom voor de social media. Dan, nee, dat dacht jij. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat alleen gebeuren als jij kunt aantonen dat je een opdracht... Dat kunnen wij natuurlijk wel, hè. Wij gaan aantonen dat we een opdracht hebben. Maar als zij die opdracht niet vinden passen, dan is het weer...
1: Ja, want
0: filmen mag überhaupt niet. En televisie, zelfs als je lokaal televisiestation bent, dan willen ze je weren.
1: Wacht, filmen als in...
0: Filmen als in gewoon filmpjes maken.
1: Mag
0: daar.
1: Ik op het publiek wel dan filmen?
0: Nee. Nee.
1: Wauw, daar betaal ik 12.000... Nee, minimaal 300, 300, 500 te komen en normaal te staan. Want er ben ticket erbij.
0: Ja.

0: bepaalde confrontaties te ontmijden, bepaalde gesprekken. Snap je wat ik bedoel? Maar de heftigheid, kijk, dat ze zeggen, je mag misschien niet alles vastleggen met je telefoon, maar het moet met de camera als je van de pers bent, oké. Okay. Maar je kan niet zeggen of ik een lichtreflexcamera nodig heb, of dat ik een, weet ik het, een Canon of een
1: Nikon. Maar zij vinden dus van wel. Ja, het is echt prachtig. Anyway, ik ben kwaad genoeg geweest over dit Daisy Chain Festival. Ja, nou ja, en sterker nog, we hebben een heel uur vol geluld hierover. Ja. Dat is echt
0: en
1: heel
0: ik denk
1: erg.
0: Dat we nog eens hebben uitgeluld hierover. Nee, dat is misschien het ergst. Maar nee. We houden wel op.
1: We houden wel op. Het enige waar ik echt, wat ik echt jammer vind, is dat ik Stevie Nicks niet ga zien. Want dat lijkt me zo vet.
0: Ja.
1: Daarom gaan we er nu maar even draaien. Daarna is er het journaal voor je, de situatie op de weg. En dan komen wij volledig gekalmeerd en zijn weer bij je terug met het laatste uur van Vallen en Opstaan deze woensdagochtend.
0: Yay!

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde op een moment dat het nog erg druk was in de stad vanwege de vierdaagse feesten. Het slachtoffer werd nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek even later aan zijn verwondingen. De politie heeft intussen een verdachte kunnen aanhouden. Over de identiteit van de betrokkenen heeft de politie nog niks bekendgemaakt. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600. Dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar namelijk een enorme impact op de hele buurt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staat er slechts 30 kilometer file op de A8 richting Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Koog heb je een kwartier vertraging. Door bergingswerk is de rechterreis ook dicht. Ook een kwartier langer onderweg ben je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug, dat komt door werkzaamheden. De rechterreis is ook hier afgesloten. En daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ons. Calvin Harris en The Disciples met How Deep Is Your Love. Ik heb daar ooit iemand een antwoord op horen geven. Nee.
1: Ik ben blij dat dit kwartje niet gelijk viel.
0: Nee, dit is helemaal goed.
1: Goed ben
0: je. Luistert nog steeds, zeker zo goed en zo braaf ben jij. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. De allergezelligste en meest clean, nu valt hij echt, het kwartje.
1: Ja,
0: ochtendshow van... van heel Girl Power Radio. Ja. Ik ben Rhea en het komende uur ben ik nog bij je met een hele hoop nutteloze onzin, maar ook een heleboel nuttige dingen. De lekkerste platen, ruimte voor jouw verzoekjes en de allerleukste collega. Dat is namelijk Danique.
1: Jee, dat ben ik.
0: Het is nu tijd voor Waar Gebeurde Woensdag.
1: Ja, en ik ga iets vertellen, maar het is Waar Gebeurde Woensdag, maar of het helemaal waar gebeurd is in deze situatie een beetje moeilijk te zeggen, omdat ze nog bezig zijn hiermee.
0: Nou, laten we zeggen, een aantal feiten is waar gebeurd,
1: ja, maar,
0: dat we nog niet precies weten wie die feiten heeft gepleegd.
1: Ja. Ik denk dat het beste uitspraak is. Dus
0: ja.
1: Als we uiteindelijk misschien toch bullshit praten, dan kan dat dus inderdaad. Want ik neem aan dat heel veel mensen wel mee hebben gekregen van de zanger David, of is het David? Er staat een 4 in zijn naam.
0: Ja,
1: dus ik denk ook David.
0: David, ja.
1: Vorig jaar, als ik het goed zeg, is er in een van zijn auto's in de achterbank een lichaam gevonden.
0: Dat is al heftig genoeg.
1: Ja, en dat werd eerst ontkend door hem dat het niet...
0: Hij wist van niks.
1: Nee,
0: hij wist van niks.
1: Hij leek de auto's uit, bla bla bla bla.
0: Ja, had zijn auto uitgeleend en ineens lag er een levenloos persoon in.
1: En heel veel mensen zeiden toen al, jawel, jawel, jawel. Want ze haalden referentie uit bepaalde nummers, wat eigenlijk ook dus best wel waarschijnlijk nog echt zo is ook.
0: Ja, hij heeft in zijn teksten rare dingen gezegd.
1: Ja, en wat dus ook overeenkomt, maar zelfs in videoclippen, wat overeenkomt met de situatie die zich waarschijnlijk heeft voorgevallen, maar ook feiten die al zijn voorgevallen.
0: Mijn goede.
1: Ja. Maar gisteren was hij in de rechtbank, want ze zijn nu bezig met dat de ene partij zegt dit is bewijs, hij is schuldig. En daarna mogen zijn advocaten zeggen nee, heeft hij niet gedaan. Ik weet niet hoe zo'n periode noemt, maar het is nu de... iedereen mag zeggen wat hij wil en daarna pas gaat de rechter echt kijken hoe en wat. En gisteren was het dus voor de partij die hem schuldig vindt, beklaard, hun kans om alles op tafel te gooien. Want gisteren hebben ze ook foto's laten zien van de stoffelijke resten van de persoon die is gevonden.
0: In die auto, want de rechtszaak die loopt nu.
1: Ja, ja, want zij was toen 14 en nu zou ze ondertussen al ouder. Ik weet het niet precies, het is best wel vaag. Want hij kent haar al langer. Hij zegt van niet, maar er zijn gewoon beelden van.
0: Ja.
1: Maar toen ze dus de foto's lieten zien, ik zou niet heel erg in detail doen, maar het lichaam was niet meer
0: mooi,
1: heel.
0: Niet mooi, laten we het zo zeggen.
1: Ja, en dat lieten ze zien en hij heeft daar dus emotieloos op gereageerd. Maar als jij dit echt niet zou gedaan hebben, zou ik ook niet naar dit soort beelden kunnen kijken zonder een emotie te tonen. Van of wow, wat zie ik? Of En hij heeft dus 0,0 emotie getoond. En nu is er ook naar buiten gekomen dat er bewijs is dat hij onder een valse naam een lijkzak, kettingzagen en een opblaasbaar zwembad gekocht zou hebben.
0: Oké, een lijkzak ook. Ja, maar, hallo, lijkzak, niet gewoon...
1: Stel je voor, je gaat zoiets doen. Denk je lijkzak, oké, lichaam in bergen, kettingzaag. Iedereen denkt wel wat ik wil zeggen. Maar waarom heeft hij een opblaasbaar zwembad?
0: I don't know.
1: Wat is het nut?
0: Om het in te leggen zodat het niet je vloer vies wordt, weet ik veel.
1: Oh, zo. Ja, sorry. Ja, nu dit zegt.
0: Oh, wauw. Waarom weet ik dit soort criminele dingen? Goed, het is tijd voor gezellige muziek, jongens. Want ik.
1: Maar dat zit een beetje achter zijn nummers, dit verhaal-achtig. Maar of het echt zo is, ik denk het wel, maar we weten het nog niet.
0: Nee, zeker niet. Ik ben ontzettend op zoek naar iets gezelligs, maar wat erg. Ik weet het allemaal niet.
1: Het nummer Happy, heb je niet het nummer Happy?
0: Oh, Happy! Ja, we willen happy zijn, want dit wordt een nare ellende, daar willen we vanaf.
1: Maar heb jij, we gaan straks doen naar sportnieuws en zo, maar we gaan later ook in dit uur nog naar de bezoeknummers. Dus als jij al iets hebt, laat het ons wel weten via de app, via de Twitch, want... En ook waarom? Want die kunnen we al kijken of we het hebben.
0: Ik ben nog steeds. Ik weet je hoeveel happy's we hebben.
1: Serieus?
0: Ja, dat is niet te doen.
1: Oh my god.
0: Hoe heette die jongen ook alweer? Pharrell?
1: Williams.
0: Daar heb ik hem. De Minions. De Minions staan voor je klaar. We gaan even blij zijn. Daarna komen we bij je terug. Yes. Met het sportnieuws met Pasquinel. Ik wil dit gewoon even vergeten. Deze David Engert.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Pasquino en dit is de sportnieuws van woensdag 22 juli. De vrouwen van ADO Den Haag hebben de training weer hervat na een week vakantie. De speelsters van trainer Jacques Polak werkten de eerste officiële training af op Sportpark De Aftrap. Dat sportcomplex is vanaf nu ook de nieuwe thuishaven van de ADO Den Haag vrouwen. Met de eerste training is de voorbereiding op het nieuwe seizoen officieel begonnen. Mannensportnieuws. Mark van Bommel lijkt hard op weg de nieuwe bondscoach te worden van het Belgische voetbalelftal. De Belgische krant Het Nieuwsblad meldt dat het op de thuisnaam bijna rond is. Volgens het laatste nieuws is de Nederlandse trainer zelfs de grote topfavoriet. De voetbaltrein dendert in volle vaart door. Europees voetbal, Eredivisie en de Eerste Divisie staan vol in de startblokken. Het Nederlands voetbalseizoen begint traditioneel met de Johan Cruijffschaal. Dit jaar gaat de wedstrijd tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar AZ. De wedstrijd is volgende week zondag 2 augustus om 6 uur in Eindhoven. Maar voor die tijd zijn FC Twente en Ajax al in actie. Donderdag beginnen namelijk de voorrondes van de Europese competities. Dirk van Duivenbode heeft de kosten van Michael van Gerven de kwartfinales van de World Matchplay bereikt. Van Duivenbode won het Nederlandse duel in Blackpool met 14-12 in Lex. Nederland is het gastland voor het Europese kampioenschap padel in 2027. Hun speelsteden worden op een later stadium bekendgemaakt. We zijn trots dat we het EK padel in 2027 naar Nederland halen, vertelt Jatko Ettinger, de directeur bij de Sporttennisbond. De ontwikkelingen van padel in Nederland is indrukwekkend, zowel in de breedte sport als op topsportniveau. Dit was het sportnieuws op Girl Power Radio. Bedankt voor het luisteren. Van mijn kant een sportieve groet en de mazzel.

0: do. Kelly Clarkson die zegt: ik zou liegen als ik het. Nou, het gaat niet liegen.
1: Stop met liegen.
0: Stop met liegen, Kelly Clarkson.
1: Iedereen, stop met liegen. Doe gewoon normaal, joh. Oh, sorry.
0: Ga je lekker.
1: Verder gaat het
0: niet. Het is tijd voor de drie van vandaag. Drie bijzondere weetjes, feitjes, dingetjes. In dit geval in een vakantiezomerthema gegoten. Want ja, de zomervakantie is begonnen, hè, jongens. En ja, je hebt er eigenlijk niet zo heel veel aan in je leven. Het is niet dat je ineens nu een hogere belastingteruggave krijgt. Of weet ik veel, dat je je universitaire studie hebt afgerond met het horen van deze drie dingen.
1: Nee.
0: Je kunt er wel de blits mee maken bij het koffiezetapparaat zometeen. Als jij op je kantoor bent.
1: En als je nou niet aan het werk bent, omdat je vakantie hebt, doe het gewoon op het strand of het zwembad. Spreek random iemand aan. Vertel dit, want daar maak je ook gelijk een leuk praatje.
0: En leuke vrienden misschien wel.
1: Dat is ook belangrijk.
0: Friends for life.
1: Hey.
0: Nou ja, die vakantietijd is natuurlijk lekker. Lekker met je voeten in het zand, koud drankje erbij en volop genieten. Maar pas op waar je die handdoek neerlegt, want de wereld is tijdens de vakantie een stuk gekker dan je denkt.
1: Ja.
0: Vandaag heb ik drie bizarre vakantieweetjes voor je die je absoluut niet gelooft, maar die wel echt waar zijn. En we beginnen in het mooie Frankrijk. Stel je voor, jij boekt een idyllische vakantie naar de Franse wijnstreek. Je bezoekt het beroemde dorpje Châteauneuf-du-Pape, waar de wijn vandaan komt. En je verwacht daar goede wijn, maar je krijgt daar een verbod op buitenaards leven. Ja, hou je vast, sinds 1954 geldt daar namelijk een officiële wet die het landen en opstijgen van vliegende schotels ten strengste verbiedt.
1: Dit is al het tweede verbod die ik deze week hoor. Want vorig was natuurlijk dat ijsje in je achterzak. En nu dit. Maar dat betekent dus dat mensen... Oh nee, ik wil je niet zo over nadenken.
0: Nou ja, mocht er dus een alien met zijn ruimteschip tussen de druivenranken willen parkeren, dan krijgt hij onherroepelijk een boete van de Franse gendarmerie. Dus mocht je buitenaardse vrienden hebben, stuur ze dit jaar maar naar Spanje.
1: Ik denk dat het argument erachter is, zodat de wijngaarden niet kapot gaan.
0: Dat denk ik, ja. Dan gaan we door naar het strand. Want we hebben allemaal wel eens gedaan, geef maar eerlijk toe, stiekem plassen in de zee. Omdat die strandtent te verlopen was.
1: Nee.
0: Je voelt je direct schuldig, toch? Nou, nee. Dat hoeft nu niet meer. Want wetenschappers van de American Chemical Society, die hebben dit officieel onderzocht. En wat blijkt? Urine bestaat voor het grootste gedeelte uit water en zout, net als de oceaan.
1: Yo.
0: Het restproduct ureum bevat stikstof. En dat is toevallig de perfecte meststof voor zeewier en oceaanplanten. Plassen in de zee is dus geen milieuvervuiling. Je bent gewoon de onderwaternatuur aan het tuinieren. Graag gedaan, moeder natuur.
1: Ja. Dit vind ik niet zo'n heel gek weetje eigenlijk.
0: Nee,
1: dit,
0: maar ja goed, heel veel mensen vinden het vies. Logisch. Dan tot slot. Sta jij binnenkort op het vliegveld in de rij voor de douane, dan weet je dat je moet oppassen met vloeistoffen, geen grote flessen shampoo of tubes tampesta. Maar wist jij dat de Europese Unie een heel specifieke grens heeft voor luxe paarden? Kijk, je mag namelijk maximaal 125 gram kaviaar meenemen in je handbagage.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik heb vaak ook in de visserijwinkel gezeten.
0: Ja,
1: viswinkel. En kijk, het is natuurlijk algemeen bekend dat de kaviaar best wel duur is doordat het zeldzaam is. Maar in sommige landen is het... Kijk, wij vinden het zeldzaam, dus is het duur. Maar bij sommige landen is het niet alleen voor luxe mensen, maar is het echt... Je kan dat echt niet zomaar eten. Ook niet als je veel geld hebt. Dat is daar een soort ongeschreven regel. Hun vinden dat wij er misbruik van maken. Terwijl wij het ook niet veel gebruiken.
0: Kan je nagaan.
1: Ja.
0: Nou ja, mocht je koffer te zwaar zijn en denk jij, ik prop die kilo kaviaar die ik hier heb gekocht wel even in mijn rugzak. Dat kan je vergeten, want de douane pakt het zo van je af. Laat de viseitjes vallen.
1: Ja, want het is ook een hoge waarde natuurlijk. Je kan er ook nog heel goed mee
0: als geld
1: dealen.
0: Traden. Ja, precies. Nou ja, de Franse...
1: ja, wat doe jij?
0: Ja, wat doe jij? Kaviaar. Nou, de Franse politie jaagt op UFO's, legaal wildplassen in de oceaan en de kaviaarpolitie op Schiphol. Je bent weer helemaal bijgepraat voor de camping. Ik ben benieuwd, wat neem jij dit jaar mee in je handbagage? Laat het ons weten via de app 0634606464. Dit was jouw vakantieupdate en geniet lekker van de zon en van een gezellig liedje, want potverdorie, daarvoor zijn wij hier ook nog natuurlijk.
1: Inderdaad.
0: Nou, dat.
1: Boom.

Trouble. Je hoorde Shampoo met Trouble. En of ze in Trouble waren, wat hebben ze er een zootje van gemaakt in dat nummer? Niet te doen. Wie er niet een zootje van heeft gemaakt, hallo, is Rebecca. Rebecca die stuurde een verzoekje in. En ze zegt, ja, weet je, jullie hadden het net over al die zomertips. En ik heb de hele tijd nu alleen maar zomerliedjes in mijn hoofd. Waaronder een hele trage, maar wel lekkere van Mango Jerry. In the summertime. Ja, dat snap ik wel. In the summertime. Ze zegt, ik loop het nu al de hele tijd te neurien in het huis. Mag ik hem alsjeblieft horen? Want dan is hij misschien uit mijn systeem. Rebecca, ik denk dat het precies andersom werkt. Maar tuurlijk willen wij die voor jou draaien. En dan heb je hem de hele dag in je hoofd. En met jou alle andere luisteraars ook. In the summertime, Mango Jerry.

0: Ja, sorry Rebecca. Nu blijft hij ook in mijn hoofd hangen.
1: Weet je wat ook een leuke is? Manamana.
0: Oh, dat gaan we nu niet doen.
1: Oh, ik heb een keer... Dit voor een keer guilty pleasure. Als wij samen de show in de ochtend toevallig een keer niet hebben, dan ga ik die gebruiken.
0: Kijk.
1: Zo.
0: Ja, helemaal goed. Met deze lekkere Mango Jerry oorworm. Rollen wij alweer naar het einde van dit derde en laatste uur. Vallen en opstaan, Europa Radio. Ja, we gaan afscheid nemen, maar niet voordat we je verteld hebben wat je verder nog van ons kan verwachten.
1: Heel veel.
0: Want om 10 uur is het tijd voor GP at Work, de allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op het strand te liggen vegeteren. En ik kan jullie alvast vertellen dat niet alleen David Bowie, maar ook Simply Red, Blondie, Depeche Mode, The Eurythmics en Paris allemaal voorbij komen.
1: Oeh.
0: Ja. Potverdorie.
1: Lekker.
0: Dan hebben wij vanmiddag om 4 uur uiteraard achteraansluiten met Hugo en Robine.
1: Yeah,
0: en volgens mij wordt dat rete gezellig.
1: Heel gezellig, moet wel.
0: Kan niet anders, want ze zijn allebei gezellig. Dus ja, je kan niet
1: 1 plus 1 is niet 60.
0: Dat, zeker. Oh, ik heb trouwens nog wel even een aanvulling.
1: Oh.
0: We hadden natuurlijk de vraag over wat je meeneemt in je handbagage als je geen kaviaar mee mag nemen.
1: Oh nee.
0: Hedrick zegt, ik neem sowieso een snicker mee in mijn handbagage. Lekker man. Ik snap dit wel.
1: Ik eet geen Snickers.
0: Nee, ja, jij bent alweer weer moeilijk met de Snickers. Nou, Bounty voor jou dan.
1: Ja.
0: Oh, die, ja. Zie je?
1: Ja,
0: zie je? Luister, Ik wist het.
1: Koop zo'n doos. Ik eet er alle Bounties op, ja.
0: Ja, nee, nou dat. Dus jij een Bounty. Hedrick een Snicker.
1: En jij mag geen Milky Way.
0: Ik wil geen Milky Way. Ik wil allebei. Ik wil en een Snicker en een Bounty. Jullie moeten allebei eentje aan mij afstaan.
1: Nee.
0: Jawel. Dat is hoe het werkt.
1: Oh, echt kinderachtig dit weer, jongens.
0: Ja, zo ben ik.
1: Ja, zo zijn wij.
0: Morgenochtend ben ik hier, maar dan niet met jou, maar met ons Paskie Nelleke. En dan ben ik heel benieuwd hoe zijn weekend was, want hij is op festival geweest.
1: Ja, het zag er echt heel leuk uit, ook
0: daarom,
1: wat hij aan had. En
0: ja,
1: ik denk dat hij daar wel meer over gaat vertellen.
0: Dat hoop ik wel. En hij heeft natuurlijk een kwartje meegenomen voor de jukebox, zodat we daar een lekker plaatje uit kunnen draaien.
1: Ja.
0: Rest mij voor nu niets anders dan jullie allemaal een ongelooflijk lekkere woensdag te wensen. Maak er een feestje van. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst...
1: Voor je eigen...
0: Je eigenste ikkie.
1: En slaap lekker alvast.
0: Ja, slaap lekker alvast. Nou zeg...

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot uit diezelfde plaats aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. Zo gaat de politie onder meer een uitgebreid buurtonderzoek uitvoeren om meer antwoorden te krijgen. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegend toestel werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij overleefde het ongeluk als door een wonder toen tijdens een vlucht van Griekenland naar Duitsland plotseling een raampje brak. Wel heeft hij nog altijd enorme pijn aan zijn hoofd en zijn nek, maar hij is vooral ontzettend dankbaar dat hij nog leeft. Veel van de knal kan hij zich niet meer herinneren. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt er wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De Servische passagier die eerder deze maand bijna uit een vliegtuig werd gezogen, heeft voor het eerst uitgebreid van zich laten horen. De 61-jarige man zat vlakbij het raam tijdens een ochtendvlucht van Griekenland naar Duitsland. Kort na de start klonk er een enorme knal, waarna de luchtdruk plotseling wegviel. De man werd daarna met zijn hoofd en arm naar buiten gezogen, maar overleefde het ongeluk als door een donder. In een interview zegt hij nu vooral dolblij te zijn dat hij nog leeft, hoewel hij veel pijn aan zijn nek en zijn hoofd heeft. Een Duitse vrouw van 60 is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in Zuid-Tirol. Het slachtoffer maakte een tocht met een groep van 10 mensen over een bekende wandelroute door de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte daarna een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling. Ze overleed ter plekke. De persoon die gisteren werd neergeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een 18-jarige man uit Rotterdam. In het ziekenhuis is hij aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de Straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt er wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarnaast zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en

0: toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer

0: ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. KPN heeft het afgelopen kwartaal meer klanten gekregen. Er kwamen 18.000 mobiele consumenten bij en 39.000 zakelijke mobiele aansluitingen. Ook groeide het aantal breedbandklanten. Daarnaast sloot KPN 83.000 extra huishoudens aan op glasvezel. De netto winst steeg in de eerste helft van het jaar met bijna 8% naar 407 miljoen euro. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. En een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg, een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en overleefde het ongeluk niet. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Chaguinha.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil de maximumprijs voor een los buskaartje in Engeland vanaf januari verlagen van 3 naar 2 pond. De maatregel moet huishoudens helpen met de hoge kosten van levensonderhoud. Het plan kost omgerekend zo'n 580 miljoen euro en wordt betaald uit het bestaande klimaat- en vervoersbudget. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. AI-bedrijf Anthropic trekt $20 miljoen uit om Amerikaanse politici te steunen die strengere regels voor kunstmatige intelligentie willen. Het geld gaat naar een onafhankelijke politieke organisatie die kandidaten van beide partijen steunt die pleiten voor meer toezicht op AI. Daarmee mengt Anthropic zich nadrukkelijk in het debat over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. De Franse milieuminister Monique Barbu blijft toch aan. Ze wilde eerder opstappen vanwege een nieuwe wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. President Macron heeft haar ontslag niet geaccepteerd. Volgens zijn kantoor is haar inzet nodig om de gevolgen van klimaatverandering in Frankrijk aan te pakken. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe koks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Bij de botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 15 mensen gewond geraakt. Er was één zwaargewond slachtoffer. Eerder was er sprake van 18 slachtoffers, maar dat aantal is bijgesteld door de veiligheidsregio. Een tram reed vanochtend achterop een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Hulpdiensten rukten massaal uit. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is behoorlijk wat verkeer onderweg. Er staat inmiddels ook zo'n 200 kilometer file bijna. De meeste hebben niet zo heel veel vertraging, maar wel een drietal opvallende. Om te beginnen de A16, de daar richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang net voor de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook ruim een half uur oponthoud. En de A50 tenslotte Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Don't Call Me Baby, Madison Avenue. En je hoeft ook zeker niet te bellen. Je hoeft alleen maar te luisteren naar ons. Want het is 4 uur woensdagmiddag. En dat betekent...
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, tot 6 uur is dit achteraansluiten met Hugo. Dat ben ik. En aan de overkant van mij zit...
2: Robine.
0: Hey, je bent er weer bij. Wat gezellig.
2: Ik ben er weer bij.
0: Het is weer gezellig. Het is weer heel gezellig. We gaan het vandaag tot 6 uur hebben over van alles en nog wat. We gaan de tussenstand van de powerplaten met je doornemen. Want daar kun je nog op stemmen.
2: Zeker.
0: We hebben ook nog goed nieuws over de Amazone. Robine, jij bent een bijzondere muziektrend ingedoken.
2: Ja,
0: ja, daar
2: zo meteen. Ik heb allemaal feitjes.
0: Oeh, dat is altijd leuk. Maar eerst even de vraag, zou jij ooit mierenijs eten?
2: Mierenijs? Oeh. Nou, ik moet zeggen, ik ben wel echt een enorme ijsliefhebber. Maar mierenijs?
0: Mierenijs? Nee. Matig.
2: Matig. Vertel.
0: Nou, er is namelijk in Korea was een restaurant, een Michelin-restaurant. En die serveerde mierenijs. Of eigenlijk serveerden ze ijs en dan garneerden ze dat zo. Dan sprinkelden ze wat miertjes, gevriesdroogde miertjes over dat ijs. Als een lekkere delicatesse.
2: Zag je wel dat het mieren waren? Anders had je het gewoon... Had je kunnen zeggen, het zijn chocolate chipjes. En dan gewoon kijken hoe mensen het door hadden.
0: Chocolate chip mieren. Ja. Nee, dit waren wel echte mieren geïmporteerd en wel. Alleen het mocht niet van de Koreaanse autoriteiten. Dus ja, toen werd meneer de chefkok, die werd op het matje geroepen. En die hangt nu een boete boven het hoofd. Want hij heeft allemaal dingen gedaan die niet mochten volgens de autoriteiten van Korea.
2: Wow. Ja. Maar dat is illegaal.
0: Nou, in Korea dus wel. Er staan wel allemaal andere dieren op die je mag eten. En daar
2: maar
0: hebben ze...
2: mieren niet.
0: Maar mieren officieel gezien niet.
2: Oh, oké.
0: Maar toen dacht ik, ja, is daar überhaupt een markt voor? Ijs met mieren.
2: Ah, ik denk dat er genoeg mensen zijn. Misschien is het wel heel lekker. Hè? Ik bedoel, eigenlijk kan je natuurlijk niet zeggen van... ik doe het niet totdat je het geproefd hebt. Maar
0: dat is waar.
2: Ik vind het gewoon, als ik ze dan zo zie lopen... Nee. Heb je trouwens ooit ingezoomde mieren gezien? Ik heb een keer een filmpje gezien dat mensen heel diep inzoomen op mieren. Nou, die beesten zijn eng.
0: Ja, dat zijn eng. Maar ik denk dat als ze op dat ijs zitten, dat ze een stuk minder eng zijn. Want dan bewegen ze ook niet meer zo heel erg. Op zich zijn er 1900 insectensoorten die we kunnen eten. Bijvoorbeeld sprinkhanen, krekels, rupsen, kevers, kakkerlakken, gadverdamme. Bijen, wespen, termieten, vlinders. Nou, je kan ze allemaal eten als je zo wil.
2: Vlinders lijken me dan nog, maar dat komt omdat hele mooie beesten zijn. Dan lijkt het me nog een beetje oké, weet je wel.
0: Dan eet ik liever zo'n nachtmot. Nee, dit ook niet echt.
2: Nee.
0: Maar jij zou ook geen mierenijs eten?
2: Nee.
0: Nee.
2: Ik ben benieuwd of de mensen thuis mierenijs zouden
0: eten. Ja, ik ben ook wel benieuwd of mensen thuis mierenijs zouden eten. Dus laat het even weten of jij mierenijs thuis zou gaan eten of niet. Ik ben wel benieuwd. Is daar een markt voor? Misschien kunnen wij er wel wat beginnen. Want volgens de Nederlandse markt mag het dan weer wel mierenijs serveren.
2: Girl Power Radio mierenijs.
0: Girl Power Radio mieren.
2: Dan maken we ze weer roze.
0: Geverfde mieren. Dat lijkt me top. Dat lijkt me helemaal top. Zou jij mierenijs eten? Laat het even weten. www.girlpowerradio.nl. Kun je op het WhatsApp-icoontje klikken. En dan gewoon lekker met ons.

0: aansluiten. De soundtrack van de file.
1: Ja, ontzettend gezellig.
2: Heerlijk.
1: Tot 6 uur helemaal. Wow. Oh, nu al zin
2: helemaal,
1: in.
2: Helemaal.
1: Hey, we vroegen je of jij mierenijs zou eten. Jij zei, nou...
2: Doe maar niet.
1: Nou, maar. Geen mierenijs voor mij.
2: Zou jij mierenijs eten?
1: Ja, ik zou dat heel graag willen eten. Ja, zeker. Ik heb ooit een spin geprobeerd in Ecuador.
2: Ja, jij bent wel echt een experimenteel...
1: Ik stop alles in mijn mond, ja.
2: Nee, dit klinkt heel raar, maar een heel experimenteel persoon.
1: Oh, dat vind ik lief dat
2: toch?
1: Je het zegt. Ja, dat vind ik ook wel leuk.
2: Ik vind je altijd heel nieuwsgierig aan het doen.
1: En dat klopt ook wel. Ik wil ook altijd weten hoe alles smaakt. Dus ik stop spin in mijn mond. Ja, dat klopt zeker.
2: Gezellig.
1: Dus mierenijs zou ik ook wel willen proberen.
2: Ah, als je dan een spin durft, zou ik mieren ook wel aandurven. Toch? Iets kleiner.
1: Ja. Ik vond spin overigens echt ontzettend ranzig, want het smaakte naar vis en ik hou niet van vis.
2: Oh, nou dan moet ik misschien toch wel eens een keer een spinnetje proberen.
1: Ja, je bent wel een visliefhebber.
2: Ja, dat vind ik wel lekker.
1: Nou, dan gaan ze naar Ecuador gaan spin eten. Maar we hadden het over mieren, omdat er nou zo'n Koreaanse kok die heeft boete op zijn kop gekregen omdat hij mierenijs serveerde. En dat mag niet volgens de Koreaanse autoriteiten. Dus zou jij dat ook doen, ja of nee? Nou, er kwamen een aantal reacties binnen. Maaike, ja. die appte, nee joh, geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Nou, dat snap ik heel goed.
2: Het zou wel mooi zijn als deze persoon dan kaal was geweest. Dat had gestuurd. En dan had gezegd, ja, eigenlijk wil ik het wel heel graag. Sorry.
1: Dat is jongen. Nou, ik denk dat Maaike, ik hoop...
2: ik ben het helemaal mee eens.
1: Je hebt ook geen haar op je hoofd die je aan denkt.
2: Ja.
1: Nou, Lisa is het meer met mij eens. Die zegt, ik zou het 1 keer proberen puur uit nieuwsgierigheid.
2: Ja, oké. Okay. Nieuwsgierig naar het onbekende. En misschien heb je wel je favoriete snack, hè? Je weet het niet.
1: En je weet het niet. Ja. Oh, ja. Ik denk...
2: Het zou mooi zijn. Wat is jouw favoriete snack? Ja, mierenijs.
1: Mierenijs.
2: Mierenijs.
1: Ja, dat ik zou het... Ik zou het aanraden. Gewoon een keertje proberen. Je hebt citroenmieren. Die smaken naar ook naar citroen. Serieus.
2: Ja, maar waarom moet je er dan mieren van maken? Dan eet je toch gewoon citroen? Als
1: nee,
2: je de smaak
1: maar dit,
2: van citroen
1: het gaat om
2: wil.
1: De beleving van
2: okay,
1: citroen.
2: Oké, okay, oké.
1: Nou,
2: ja.
1: Friso, die geeft jou groot gelijk, Robin. Die zegt, als je niet ziet dat er mieren in zitten, waarom niet?
2: Ja, dan zou ik het ook wel durven. Gewoon dat ik niet weet dat het ooit levend was.
1: Toch?
2: Ja,
1: ja daarom. En dan hebben we nog één appje binnen. En die komt van Marianne. En Marianne zegt... Liever een bolletje vanilleijs. Bedankt. Nou, dat snap ik
2: dat
1: dan
2: duidelijk,
1: ook wel weer.
2: Ja.
1: Dat is dan ook wel weer duidelijk.
2: Lekker.
1: Mierijs, ja of nee? Nou, het maakt veel tongen los. Misschien ook wel smaakpapillen.
2: Zo.
1: Ja. Diep, hè? Diep.
2: Ja.
1: Hey, zo meteen gaan we het even hebben over jouw research. Want jij hebt best wel een bijzondere research gedaan.
2: Ik ben in plaats van in het zwembad in het internet gedoken.
1: Ook.
2: Om dingen op te zoeken.
1: Je bent wezen surfen.
2: Ja.
1: Oh, lekker. En het gaat over muziek. Nou, hey, dat is altijd leuk. Altijd leuk.

0: Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers. Van het album Blood, Sugar, Sex, Magic. Meer dan 10 miljoen keer verkocht. Bijna overal in de wereld platinum gehaald.
1: Wow.
0: Ja, dat is toch niet normaal.
1: Dat is niet normaal.
0: Nee, dat is niet normaal. En ik vraag me dan af. Zouden dat cd's zijn? Of vinyl? Of ja, wat zou het zijn?
2: Feestje in de file met Achter aansluiten.
0: En daar weet jij vast het antwoord op, Robin.
1: Ja, ik denk toch dat het eraan ligt in welk tijdperk je kijkt. Want de trend vinyl en cd, dat zou je verbazen. Er is een behoorlijke fysieke muziekstrijd tussen de twee.
0: Oh, de geschiedenis herhaalt zich.
1: Dat is zeker waar. En om te begrijpen hoe het zit, moeten we heel even terugkijken naar de cijfers van de afgelopen 2 jaar.
0: Okay.
1: Volgens het NVPI Muziek was de vinyl namelijk de absolute geldmachine.
0: Ja, natuurlijk. Plaatjes draaien altijd. Ja, zeker.
1: De vinyl steeg van 37,2 miljoen euro in 2024 naar 45 miljoen euro in 2025.
0: Dat
1: betekent dat het een enorme sprong heeft gemaakt in het marktaandeel van 12%.
0: Wat een technisch verhaal, maar dat klopt, ja?
1: Ja, en dan hebben we de cd. Die deed het een stuk bescheidener, maar groeide ook wel een beetje. Die ging van 13,8 miljoen in 2024 naar 16,8 in 2025.
0: En dat is ook best wel een stijging
1: van
0: 3 miljoen.
1: Het is best wel een grote groei, maar we zien natuurlijk wel dat de afgelopen 2 jaar de vinyl in Nederland meer opbracht dan de cd. In 2025 zelfs met een verschil van 28 miljoen euro meer. En dan hebben we het over de vinylplaten. En juist deze cijfers van het muziekplatform Consequence maakt het zo bijzonder om te zien dat in de eerste helft van 2026 de internationale cd-verkoop gestegen is met 16% ten opzichte van de vinylplaat met 2,4%.
0: Dat betekent dus eigenlijk gewoon dat de cd weer veel beter doet dan een vinylplaatje.
1: Ja.
0: Die zijn gewoon weer een stuk populairder. Waar zou dat toch komen?
1: Ja, je kan inderdaad de conclusie leggen dat het dus nu ruim 6 keer zo snel groeit als een vinylplaat. Nou, dan kan je natuurlijk denken.
0: Dus we gaan weer allemaal cd'tjes draaien?
1: Hoe dat kan?
0: Ja, hoe kan dat?
1: Ja, nou, de meest logische reden zou zijn de prijzen. Want door de gestegen grondstofkosten betaal je in 2026 voor een nieuw album op LP al snel tussen de 35 en 50 euro. En een cd pik je in tegenstelling vaak door 10 tot 15 euro op. En dat hangt een beetje samen met onze generatie Z. Ja, ik ben er zelf ook onderdeel van.
0: Ja.
1: Dit zijn een beetje budgetproof verzamelaars die wel heel graag een fysiek media en muziekversie van iets willen hebben. Maar ja, daar gewoon niet zoveel geld aan uit willen geven. En dan is de cd natuurlijk veel aantrekkelijker.
0: Ja, dat snap ik heel goed.
1: Dus laatste.
0: Ja, ja.
1: De K-pop en pop verzamelboxen.
0: Ah, natuurlijk.
1: Dat is heel belangrijk, want
0: die brengen dan vaak 1 cd uit, maar dan 4 verschillende versies met andere boekjes en dingetjes er allemaal bij. En die moet je dan hebben.
1: Klopt, en ik moet zeggen dat LP's dat ook hebben, want daar heb ik wel ervaring mee. Alleen, cd's zijn natuurlijk veel goedkoper als je er meer wil kopen om te verzamelen.
0: Weet je wat nou echt goedkoop is als je muziek wil luisteren en wat ik hoop dat weer een opmars gaat maken?
1: Nou,
0: de radio. Dat lijkt me nou echt. Het lijkt me nou zo fantastisch als er een keer een nieuwsbericht komt met de radio is weer terug in opmars. Iedereen die luistert. Oh, fantastisch. En de jonkies van dat is echt goedkoop, Gen Z. Dus Gen Z, als je luistert, verzamel al je vrienden om ook weer naast die cd's ook eens even weer eens een keer die radio aan te zetten.
1: Investeer in een hele mooie vintage radio voor in je kamer, dat die net zo mooi is als een vinyl set.
0: Exact. Wel DAB erop zetten, want dan kun je naar Girl Power Radio luisteren. Ja, fantastisch.
1: Ja, wat doe je nou nog meer?
0: Ja, en dan krijg je dus ook de best verkochte albums aller tijden.
1: Wauw, ja.
0: Ja, dat is toch perfect.
1: Ja, laten we er nou net even gaan draaien.
0: Hey.
1: Van het best verkochte album aller tijden. En dat is natuurlijk Thriller van Michael Jackson.
0: Absoluut. En dan gaan wij dat nummer Wanna Be Starting Something. Misschien een nieuwe. Ja, een nieuwe. Wat gaan we starten?
1: We gaan een trend starten.
0: Oh, dat is een goed idee.
1: We gaan een trend starten. Laten we allemaal niet het meest beluisterde nummer van het album pakken, maar toch eentje die eigenlijk wel gewoon ook goed is.
0: Of naar de radio.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantieperiode is het nog best wel druk onderweg. Er staat inmiddels zo'n 200 kilometer file. Er zijn vooral werkzaamheden en een paar ongelukken die de meeste vertraging veroorzaken. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij de Meren is een ongeluk gebeurd. Er is de linker rijstrook dicht en dat kost je een half uur. De A15 Europoort Rotterdam. Voor Rotterdam Zuidplein liggen voorwerpen op het wegdek. De rechter rijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar wordt aan de weg gewerkt bij de Boerdijkbrug. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16, dat is bij knooppunt Klaverpolder, heb je 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Shepherd, Learning to Fly, hierbij achter aansluit op Gulpal Radio. Bosbranden, die vormen wel een steeds grotere uitdaging in Europa, kun je wel zeggen.
1: Ja.
0: Europe on fire. Ja. Het is echt niet normaal.
1: Nee, niet letterlijk.
0: Nee, ja, wel Spanje, letterlijk. Maar. Wel letterlijk. Overal, en vooral in die zuidelijke landen, neemt dat risico toe. En er zijn ook steeds meer bosbranden. Er is zelfs een website waar je de actuele bosbranden op kunt zien. Dat is, nou ja, heel toepasselijk. www.bosbrandeneuropa.nl. Dat is iemand die daar echt... Ja, serieus. Daar staan foto's op, kun je dan insturen. Actuele informatie als je op vakantie wilt. Het is gewoon heel Europa. Spanje, Turkije, Italië, nou, Frankrijk. Maar ja, door al die bosbranden, als je dat kaartje ook ziet, dan zie je zo allemaal van die vlammetjes op die kaartjes staan. Dan denk je, ja, hier moet ik niet heen. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. En dus toen dacht ik, waar moeten we dan heen? Want ja, er zijn ook wel plekken waar bossen zijn, waar steeds minder bosbranden zijn.
1: Nee.
0: Ja, serieus.
1: Zoals?
0: Nou, de Amazone.
1: Wow, dat zou ik nou echt niet verwachten.
0: Nee, ik ook niet. Maar in 2000...
1: Daar staan nogal veel bomen namelijk.
0: Ja, kan ook veel verbranden.
1: Veel risico's om in de fik te vliegen namelijk.
0: Ja, nee, maar dat viel dus best wel mee. Want in 2025 schijnt er dus nog nooit zo weinig Amazonegebied afgebrand te zijn.
1: Nou, wat een feestdag. In plaats van 100.000 bomen, 99.000 bomen.
0: Ik hoor het al.
1: Nee, sorry. Nee,
0: dat is positief nieuws, Robin. Positief. Dit is goed nieuws.
1: Dat is heel positief.
0: Jongen.
1: Sorry, ik zag gewoon alleen maar voor me dat het dus heel veel bomen zijn. En dat ik dacht van ja, het is hetzelfde als dat je misschien 3 keer per dag op je plaat gaat. En dan misschien nog maar 1 keer. Maar...
0: Ja, het is nog steeds, jij bent wel een pessimist,
1: hè? Ja, het is wel goed, hè?
0: Half vol of half leeg glas. Dit is wel, ja...
1: Nee, het is goed nieuws, Hugo.
0: Dankjewel.
1: Ik ben blij dat je dit gevonden hebt voor een beetje wat meer positiviteit.
0: Ja, daar ben ik ook wel blij om.
1: Ja.
0: Want al die nieuwsberichten over die bosbranden in de afgelopen jaar, je gaat helemaal stuk. Hier, ja, ik probeer gewoon goed nieuws te brengen. Ja. Hier, Robin, die schopt het helemaal.
1: Nee, het is natuurlijk heel fijn dat er minder bomen afbranden.
0: Ja, zal ik maar niet zeggen waardoor het komt.
1: Jawel, toch? Dat wil ik weten. Nu ben ik benieuwd. Nu ga ik al mijn eigen boompjes in de tuin dezelfde
0: Ik dacht in de hand steken. Nee, dat komt omdat het heel erg nat seizoen was vorig jaar in de Amazone. En
1: ja,
0: ook omdat er beter beleid is tegen expres aangestoken bosbranden.
1: Ja, want dat gebeurt ook vaak, hè?
0: Klopt. Om bijvoorbeeld landbouwgrond te krijgen voor soja en dat soort dingen, wordt het niet gekapt vaak, dat denken mensen. Maar er wordt ook heel vaak in de fik gestoken. En dat wordt steeds minder gedaan.
1: Wat dus, een poepies.
0: Ja, dat is heel erg fijn.
1: Schrikkelijk.
0: Ja.
1: Drolletjes, hé. Hey.
0: Ja.
1: Dat is normaal.
0: Complimenten naar Lula, zou ik zeggen.
1: Nee, maar het is natuurlijk wel waar. Als er meer regen valt en het is minder droog, dan vliegt het minder snel in de fik.
0: Ja, dat zijn nou echt wijze woorden. Daar ben ik echt blij om dat je dit soort dingen zegt. Ja, waar meer regen valt, zijn minder bosbranden.
1: Ja.
0: Ja. Nee, nou, dit klopt.
1: Dit is geweldig. Wat nieuws.
0: Ik denk dat wij met z'n allen gewoon naar Brazilië moeten gaan.
1: 100%.
0: Ik heb even gecheckt. Een ticket kost...
1: Zullen we dan bomen tellen?
0: Ja, dat is goed. Dat zijn er wel veel. Een ticket kost ongeveer €900. En met die vliegreis dan compenseren we weer hoe goed het gaat in de natuur.
1: €100.
0: Ja, dan hebben we één keertje vliegen. En dan gaat het milieu, gelijk weer een stukje achteruit. Nou, daar gaat het. Goede nieuws. Nou, ik heb wel goede

0: love you, baby.
1: Ja, de powerplaat van deze week van Chris Cos, Amsterdam, Louis Sonza en Willy William. En heel eerlijk, ik heb een beetje het idee dat het WK verlengd wordt als je deze hoort, toch?
2: Het is een beetje la la la la la la van, ja
1: snap precies. Je?
3: Feestje in de file met achteraansluiten.
1: Ja, goed. Laten we het zingen maar over aan de artiesten.
2: Echt een impressie, hoor.
1: Nou, maar dat
2: is je
1: vergeven.
2: Mensen die het WK volgen, die weten precies wat ik bedoelde. Maar ja, klopt ja.
1: En de mensen die de powerplaat kanshebbers volgen, die weten precies wat ik nu ga bedoelen.
2: Ja.
1: Namelijk, we gaan de powerplaat kanshebbers van volgende week weer eventjes doornemen.
2: En belangrijk om te vermelden dat jullie nog maar een klein, even kijken, uurtje kunnen stemmen.
1: Nee, dat is niet waar. Het is woensdag. Nee, je kunt gewoon tot donderdagmiddag 6 uur. Jij bent al de derde keer vandaag dat jij denkt dat het donderdag is.
2: Ik stop ermee vandaag.
1: Maar het is vandaag woensdag, dus je kunt nog tot morgen 6 uur stemmen. Dus op zich heb je nog wel eventjes.
2: Excuses, mensen.
1: We gaan wel zo meteen de tussenstand even doornemen.
2: Ja, goeie. Dat was het.
1: Dat is het. Dat doen we namelijk op woensdag.
2: Ja.
1: Eens even kijken. Waarmee gaan we beginnen? Dat is natuurlijk altijd even de goede vraag. Zullen we anders van 5 naar... van 5, we hebben er maar 3. We gaan van 3 naar 1. Dus we beginnen met de minst gestemde plaat.
2: Ja.
1: En dat is eentje die niet alleen muzikaal heel goed bezig is, maar ook op het gebied van mode en maatkleding en ook van jewelry en alles wat ze maar in haar handen krijgt verandert in diamanten.
2: We
1: hebben het over Flower of Love.
2: Mooie naam ook.
1: Ja,
2: leuke
1: klopt.
2: Artiestennaam.
1: Ja, het is een hele leuke artiestennaam. Ze is 21 jaar, ze is al vanaf haar 15e bezig, heeft al van alles bereikt en is dus ook model. En ze staat dus in het voorprogramma
2: van Nile.
1: Dus je gaat er gewoon live zien?
2: Ik ga er gewoon live zien. En ik kan je vertellen, niet één keer.
1: Nee, jij gaat heel vaak naar hoor.
2: Ja, dat wordt wel een aantal keertjes lekker genieten. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Want ze maakt best wel leuke muziek.
1: Zeker. Waaronder dus haar nieuwste track In My Victoria's Secret. En dat gaat over huilen over een liefde die niet helemaal de liefde van je leven bleek te zijn. Daar gaat deze track over.
2: Oh god.
1: En ja, en het is op zich wel een lekker catchy deuntje. Dus als je dat nou ook vindt, dan kun je er nog op stemmen via de website.
2: Ja.
1: www.girlpowerradio.nl of
2: via de Girl Power Radio app.
1: Ja,
2: daar heb je natuurlijk gewoon een kopje powerplaten. En dan kunnen jullie gewoon nog stemmen. En staat op nummer 3, dus ze moeten
1: nog
2: omhoog
1: even,
2: als je wil.
1: Als je wil hoor. We hebben namelijk ook 2 andere heerlijke platen, maar die krijg je zo te horen. Eerst dus deze Flower of Love in My Victoria's Secret.

0: In My Victoria's Secret, Flower of Love. Hey, welke dag is het vandaag, Robin?
1: Woensdag.
0: Ja, woensdag. Je bent niet verward verder.
1: Nou,
0: een beetje, klein beetje. Ja, je praat niet heel warrig. En je kan je aandacht er op zich ook nog wel bijhouden.
1: Ja, dus dan, ja.
0: Ik dacht even checken voor een delier.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Maar het schijnt mee te vallen.
1: Ja, het
0: ik, denk
1: mee,
0: het, ik denk dat het meevalt.
1: Als ik het nu niet meer onthouden, mag je me afschieten.
0: Dat, oh, zo!
1: Ja.
0: Dat vind, nou, nee.
1: Even een ijs.
0: Wat
1: ja,
0: is
1: ik
0: dit?
1: Moet het even onthouden.
0: Wat is
1: mensen,
0: dit?
1: Ik zit al de hele dag in mijn hoofd dat het donderdag is.
0: Je had vandaag een sollicitatiegesprek. Jij dacht ook dat gisteren was.
1: Ja, ik
0: vertel
1: was helemaal
0: straks.
1: Niet wakker dat ik dacht, oh nee, het was gisteren, ik heb het gemist. Ik heb het idee dat ik gewoon een dag geskipt ben in mijn hoofd. Maar
0: ja,
1: dat...
0: en je was in het verkeerde draaiboek aan het werken, ook voor de
1: ja,
0: show van morgen.
1: Ja, het is gewoon de hele dag dat ik denk dat het donderdag is.
0: Nou,
1: het gaat niet meer goed, maar nu zit het in mijn hoofd geslagen. Het is woensdag.
0: Heel goed. En we zitten midden in de powerplaten. We gaan even de tussenstand doornemen. Ja. Welke powerplaten doen het op dit moment? Kanshebbers doen het op dit moment heel goed. Waar hebben jullie het meest op gestemd? Nou, we hebben net... Vrouw Vlof, die staat op nummer 3. Op nummer 2 staat mijn favoriete track, als ik heel eerlijk ben. Dus ik heb een klein traantje gelaten toen ik zag dat ik niet alle medestanders heb gevonden. Het is namelijk een track die in samenspraak gemaakt is met een Zuid-Afrikaans kinderkoor, Mzansi.
1: Oh,
0: Karsten, ja, Karsten doet er nog een schepje bovenop. En de hoofdproducers zijn Sunnery James en Ryan Marciano.
1: Leuk.
0: We staan aankomende zondag op Tomorrowland.
1: Ah,
0: en daar draaien ze waarschijnlijk ook wel deze track. Want het is een bijzondere beuker. Ik vind het heerlijk. Ik hou er wel van. En ik hoop eigenlijk nog even een kort charme-offensief hier te kunnen maken. Omdat mensen massaal nog even gaan stemmen via www.girlpowerradio.nl op deze track.
1: Ja.
0: I Wonder.

0: Oei.
1: Wat een goede track.
0: Ik snap het wel hoor. Ik vind hem mooi.
1: Echt mijn favoriete plaat. Ik zal er eigenlijk niet doorheen praten, wacht. I Wonder. En I Wonder of deze op nummer 1 komt staan. Ik weet het nog niet. Want op dit moment staat een Haagse band op een nummer 1. Ze zijn echt fantastisch. Ze zijn heerlijk. Ze hebben scheurende gitaren. Ja, en ik snap ook wel dat deze op 1 staat. Dus we gaan hem gewoon nog 1 keertje laten horen. En als jij dit nou lekker vindt, dan mag je er ook nog een keer op stemmen hoor. Dat is geen enkel probleem. Het heet Jester's Brain. Is van Unstoppable Rosie. En hij is kans hebben op een powerplaat van volgende week.

0: echte muzikanten die keihard spelen. Jester's ja, Brain, Unstable Rosie, geen AI. En over AI gesproken, wist je, ik kwam iets heel bizars tegen. Het schijnt dus zo te zijn dat AI zichzelf heeft proberen te bewijzen tegenover de mens, uit zichzelf. En toen ging dat best wel mis.
1: Oh,
0: ja, ik zou zo meer. Ja, ik zou zo meer vertellen.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Een 20-jarige man uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom. Daarbij raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. Hij liep zware brandwonden op. Het pand waar de jongen woonde werd verwoest. De rechtbank sprak de man vrij van poging tot moord of doodslag en criminele uitbuiting. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tata Steel moet opnieuw een boete van €100.000 betalen voor het produceren van rauwe koks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de 2e boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantieperiode tot nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal. Dat zijn vooral wegwerkzaamheden en ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Wat nu opvalt is de A12 om te beginnen, Arnhem richting Den Haag. Bij Harmer is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. Wegwerkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van de Moerdijkbrug zorgen voor bijna een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder ook nog eens een half uur vertraging. A50 dan, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En zojuist nog een ongeluk op dezelfde A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Bankhoef is een ongeluk gebeurd, zoals gezegd. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: slapeloze nachten van de oppositie. En ik moet heel eerlijk zeggen, die heb ik na vanochtend waarschijnlijk wel een beetje. Want ik denk dat het niet eens heel lang zou kunnen gebeuren dat AI ons zou overnemen.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: En ik wil helemaal geen nachtmerries veroorzaken hoor. Maar ik ga het er zo eventjes wat uitgebreider over hebben. Want ja, we moeten ook nog de roadtrip playlist aanvullen. Dat gaan we dit uur doen. Want we zijn hier met achteraansluiten tot 6 uur. En we gaan even de week doormidden zagen zometeen.
2: Oeh. Oké. Okay.
0: Leuk, hè?
2: Ja.
0: Zullen we anders beginnen met de week doormidden zagen?
2: Ja.
0: Oké, komt-ie. Even zien, dan pak ik even mijn zaag erbij.
2: Ja.
0: Die ligt daar ook ergens. Wil je hem aangeven?
2: Ja, ik geef hem aan. Ja, komt-ie, hè?
0: Oh, thanks. Komt-ie. Ja, komt-ie. Ja. En ja, daar gaat de week. Het is woensdag. Zagen. Oh, ja.
2: Zo.
0: De week is doormidden.
2: Ja, dit was een stroeve.
0: Oh, lekker. Zo, dit was zeker een stroeve. En hoe kunnen we nou de week beter doormidden zagen dan een track die jij wil horen? Wat wil jij horen om jouw week?
2: Let us know. Laat ons weten.
0: Hoe wij jouw week beter doormidden kunnen zagen. Met welke muziek maken wij jouw woensdagmiddag compleet voor de tweede helft van deze week? Het kan van alles zijn. Laat het even weten. Je kan het appen naar 0634606464. Op het WhatsApp-icoontje klikken op www.girlpowerradio.nl.
2: Juist.
0: Of laat even een berichtje achter in de Twitch. Dat vinden we namelijk ook leuk.
2: Yes.
0: Dit is The Prodigy.

0: Smack My Bitch Up van de Prodigy. En nee, wij verheerlijken geen geweld tegen vrouwen. Daar gaat dit nummer ook helemaal niet over. Het is juist Engelse slang waarin staat, je moet doen wat je moet doen. Je moet ervoor gaan. Het is eigenlijk gewoon Engelse straattaal. Dus nee, nee, nee. Wij zijn ook tegen geweld tegen vrouwen. Uiteraard.
1: 100%.
0: Wie niet?
1: Wie niet, ja.
0: Wie niet. Wat wil jij horen? Laat het nog steeds even weten. Het kan nog steeds. Het mag zoiets zijn als The Prodigy. Maar ook iets als dit. The Weather Girls of totaal iets anders.
1: Jullie mogen het helemaal zeggen.
0: Ik wil het van je weten. Ja. En Robin ook.
1: Ja.

0: The Weather Girls. Ja, en als je via Twitch meekijkt, dan zie je Robin helemaal lijp gaan op deze track.
1: Ik ging helemaal lijp, ja.
0: Ja, jij hebt die dansmoves, jongen, daar zeg je u tegen. Echt waar.
2: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Een soort vishengel en ik weet niet wat je allemaal deed.
1: De shoulder,
0: ja, die
1: ja,
0: ook.
1: Ja.
0: Zijn er appjes binnengekomen? We vroegen namelijk, wat wil jij luisteren hierbij achter aansluiten op Girl Power Radio? We zijn er tot 6 en we willen jou graag van dienst zijn om deze woensdagmiddag door te komen. Ja. Dus we vroegen, wat wil je horen? Wat wil je luisteren? Wat? En Robin, jij houdt dat altijd goed in de gaten, dus ik ben heel erg nieuwsgierig. Wat is er binnengekomen?
1: Ik heb toevallig een heel leuk appje.
0: Oh, nou, wat gezellig. Van wie?
1: En deze is van Linda.
0: Linda.
1: En Linda zegt, om door de laatste loodjes van deze woensdag door te komen, wil ik wel Lambada van Kauma, zeg ik dat goed?
0: Ja.
1: Kauma horen. Geweldig nummer. Nou, Linda, ik geloof gelijk dat er een geweldig nummer is. Ik ken hem persoonlijk niet, maar ik sta
0: jij
1: er
0: kent
1: volledig
0: hem.
1: Voor over.
0: Jawel, jij kent hem
1: ken
0: wel.
1: Ik het wel.
0: Ja, want dit is echt een wereldhit uit 89.
1: Ik ken hem misschien wel. Misschien zeker, de naam niet, weet je
0: al. Als jij het zo hoort, dan weet ik zeker dat je het kent. En het is wel interessant, want dit was dus een illegale cover. Kauma die heeft namelijk gewoon de melodie en het hele nummer eigenlijk rechtstreeks gepakt van een Boliviaanse volksband. Die dachten, nou, die komen daar toch nooit achter. Oh. Het werd een wereldhit. En toen was die Boliviaanse volksband, Los Kjarkas, die zei, nou, hallo.
1: Daar komen we wel achter, verdikkie.
0: Ja, verdikkie. Nou, de Franse producers moesten toen uiteindelijk wel een enorme schadevergoeding betalen. Maar de wereldwijde hit werd zo groot dat die schadevergoeding daar uiteindelijk maar een schrijntje bij was.
1: Moet je gewoon een hele andere tactiek hebben als band. Je moet gewoon zo'n goede sample maken dat mensen het gaan jatten en er een goede hit van maken en het laten wachten tot het compleet ontploft en dan pas zeggen dat het van jou is.
0: Ja, gewoon
1: dat
0: even.
1: Dat is echt slim.
0: Nou, dat is. Ga jij ons even broeden op een goede sample?
1: Ik bedoel, mensen, laten we vooral ons eigen werk maken allemaal.
0: Dat vind ik ook een goed idee. Toch? En als je het jat, doe het dan gevraagd en met toestemming.
1: Ja, dat is misschien wel fijn.
0: Dat is misschien
1: dan
0: wel fijn.
1: Dan lenen we ook iets in plaats van jatten. Dat klinkt wel beter.
0: Precies. Toch? Maar dit klinkt ook wel lekker. Lambada.

0: gevraagd door Linda Lambada. Misschien omdat ze dezelfde voorletter hebben, ik weet het niet. Kaoma hoorde je. Een heel
1: lekker nummer. Ja, ik kende hem toch hoor, Linda. Ik wil het nog even zeggen.
0: Ja, dat is zeker waar. Ja. Ik ben blij dat je dat nog even toegeeft. Ja.
2: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ja, tot 6 uur hoor je mij, Hugo en Robin, hier op Gulpo Radio. Yay. En ik heb slapeloze nachten.
1: Ja.
0: Ik heb echt slapeloze nachten na vandaag. Want vanochtend hoorde ik iets op het journaal en daar ben ik even ingedoken. En het is fucking creepy. Het is
1: namelijk... Fucking creepy.
0: Ja, wel.
1: Ja, en als Hugo zegt fucking creepy, dan is het ook creepy.
0: Dan is het wel echt creepy, ja. Want, wat is er nou aan de hand? Experts, AI-experts, die trekken al wel langer aan de bel van... Oh, pas op, aangestuurdes AI kan leven overnemen.
1: Ja, iedereen weet natuurlijk de algemene risico's van AI. Dat het natuurlijk niet alleen maar leuk is, maar dat is hiermee natuurlijk wel bewezen.
0: Nou ja, wat is er dus nou gebeurd? OpenAI, dat is een heel groot AI-bedrijf, die had... Hun AI-modellen eigenlijk opgesloten in een soort van beveiligde omgeving. Een soort AI-gevangenis om testjes uit te voeren.
1: Ja.
0: En gezegd, ga je gang, hier zijn wat testjes die je moet doen. Niks, doe maar. Vervolgens vond die AI dat een heel goed idee om zelf uit die gevangenis te breken. Zichzelf aan te sluiten op het internet. En hackte vervolgens een bedrijf om daar wachtwoorden te jatten.
1: Wat? Maar dat doet hij gewoon uit zichzelf.
0: Er heeft niemand opdracht gegeven. Hij heeft dat gewoon uit zichzelf gedaan, ja.
1: Wat?
0: Ja,
1: dat is echt crazy.
0: En dat lukte ook nog. Dus stel je voor dat dit zo doorgaat. Wat gaat er dan allemaal gebeuren?
1: Er is net een kind die een snoeplolly wil en die het aan zijn ouders gevraagd gewoon gaat pakken.
0: Ja, nou exact.
1: Wat is dit nou weer?
0: Dat dacht ik ook, ja. Oh, wat gebeurt er?
3: Hallo, dit is Achter Aansluiten. Ik ben AIA, de nieuwe presentator.
0: Oh, hallo?

0: zeker wel. Ik trek gewoon die fucking stekker eruit. Doei. Ja, hallo. AI gaat helemaal niks overnemen hier. Krijg de...
1: Plaf ik.

0: moet wel even mijn excuses gaan aanbieden hoor aan jou, Robin. Hij schrok je helemaal
1: ik
0: de getger.
1: Ik kon gewoon opeens te huilen. Ik zag er hier gewoon worden aangevallen. Het was ook zo voorspelbaar. Het is zo triest. Zit ik hier weer.
0: Oh, nee, geen zorgen, Robin. Dit heb ik zelf gemaakt.
1: Ik ben trots op.
0: Met AI. Ja hoor, maak je geen zorgen. We gaan niet overgenomen worden.
1: Ik denk de microfoon, die neemt een half uit mijn ziel of zo. Ja. Maar
0: nee, ik viel heel erg mee.
1: Ik leef nog. Ik zit hier nog.
0: We zitten hier nog, ja hoor. We zitten hier nog tot 6 uur. Geen zorgen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantietijd toch nog altijd ruim 200 kilometer file in totaal. Met een aantal op een aantal plekken ook best wel behoorlijk wat vertraging. Zoals de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden daar net voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en de vertraging ruim een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging zelfs. Dan de A20 Gouden Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met 1 kwartier extra reistijd. A22 Beverwijk richting Velzen. Er zijn problemen bij de Velzen-tunnel. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging 3 kwartier. En de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Apeldoorn. Noord zitten gaten in het asfalt. De rechterrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: dankjewel. Koela, Shaker, Hush.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ik ben blij dat je even het bedje meezingt. Oh, wat leuk.
2: Dit heb ik echt al de hele tijd in mijn hoofd.
0: Dit bedje, ja, specifiek. Bedje, even voor de mensen die geen Rijndertaal spreken. Dat is dat liedje wat je op de achtergrond hoort.
2: Ja, lekker nummer zeg.
0: Hey. Ja, heerlijk nummer. We zijn er nog tot 6, dus deze zul je ook nog wel een paar keer horen. We gaan even de roadtrip playlist aanvullen.
2: Ja.
0: We gaan even weer onze Girlpower Radio roadtrip playlist aanvullen. Want ja, dat is nodig. De zomervakantie is begonnen. Veel mensen gaan op reis. En als je op reis gaat, hoort daar muziek bij. Want reizen zonder muziek is een beetje zoals een film uit de jaren 20. Dat is stom.
2: Ja. Oh, ik zei al gelijk ja.
0: Je had me niet eens gehoord wat ik zei.
2: Ja, nee, klopt.
0: Klopt. En jij wil even een speciaal nummertje toevoegen van jouw laatste reis.
2: Ja, ik kreeg dus de eer om een liedje uit te kiezen voor de playlist. En ik dacht, nou, het moet natuurlijk wel een zomernummertje zijn.
0: Ja.
2: Dat heeft een checkje daarachter. Het is zeker een zomerhitje aan het worden. En ja, een leuk verhaal erbij.
0: Jij was namelijk zelf op reis, ja.
2: Ik was namelijk, anderhalve maand geleden was ik in Ibiza.
0: Dat kun je niet met de auto doen,
2: nee,
0: trouwens.
2: Nee, ging ik vliegen in Ibiza voor school. En het was heel leuk, weinig aan school gedaan en veel discotheken gezien. Waaronder...
0: Wat onderzocht jou ook alweer?
2: Ik had een onderzoeksvraag geformuleerd over Ushuaia. Omdat ik gewoon heel graag naar de club Ushuaia wilde.
0: Dus een club en jouw onderzoeksvraag luidde?
2: Ik had, wat was het precies? Het was welke culturele elementen van Spanje terugkwamen in een internationale club zoals Ushuaia.
0: Laat me raden.
2: Niks. Ja.
0: Tequila?
2: Nee, helemaal niks.
0: Oh, helemaal
2: niks. Het was
0: niks.
2: Echt heel internationale meukgedoe, maar het was wel heel gezellig. Dus weet je, ik moest het natuurlijk goed onderzoeken. Dus ik ging daar een paar keer heen. En ik was de eerste dag alleen, want ik moest eigenlijk alleen. En mijn vader kwam een paar dagen later. En toen draaide daar Dimitri Vegas. Nou, ik ben niet zo heel erg bekend met alle DJ's persoonlijk. Ik ken hun muziek. Maar ja, DJ's hebben toch altijd dat je daar wat minder over weet. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, snap ik, ja.
2: Nou, dus mijn vader was helemaal gek van hem. En ik zie hem dus lopen. Toevallig omdat ik dus hem gegoogeld had. Weet je, wie is deze gozer eigenlijk? Ja. Geen idee. Dus ik had hem gegoogeld. Dus ik een praatje met hem maken in het Engels. Kreeg ik een VIP-bandje. Ja, echt, wat een held.
0: Wat heb je tegen hem gezegd? Hello, sir.
2: Ja, hoor. You can I take a picture for my dad? He's a big fan, but he's not here. Weet je wel, een heel verhaal. En een heel gesprek gehad voordat hij het podium opging. Vroeg hij wat mijn favoriete nummer was. En ik was, help. En toen heb ik dus tegen hem gezegd. Want ja, wat ga je dan zeggen tegen zo iemand? I didn't even know how you looked like. I only just googled you. En hij zei, that's very sweet. En toen gaf hij mij dus dat bandje. Maar wat blijkt dus, hij staat nu op Tomorrowland. Die man is gewoon Belgisch.
0: Dus jij hebt toch even het Engels met die
2: man
0: gepraat?
2: Ik heb een heel Engels gesprek met die man gehad. Omdat ik niet wist dat hij Belgisch was. Oh, ik had gewoon in het Nederlands kunnen praten.
0: Oh, dit is wel ongemakkelijk.
2: Stel, ik had nu gezegd, jezus, wat een irritant rotje. Dan had hij me dus gewoon verstaan. Maar dat was niet zo. Het was een hele aardige, vriendelijke man. En ik heb zijn set gekeken en het was fantastisch. En ik dacht, ja, dit moet een plekje in de summer playlist krijgen.
0: Dit is een goed verhaal. Dit is een goed verhaal en een goede track voor in de roadtrip playlist.
2: Jij was er ook niet al ontevreden
0: over. Ik vind het een heel mooi verhaal dit. En daarom heb jij dus een track uitgekozen die van hem ook.
2: Ja, en het nummer heet Makina Time.

0: van Robine voor de Roadtrip Playlist.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
2: Oh, hij blijft lekker. Ik vind het zo'n lekker nummer.
0: Ja, ik wil wel een kleine waarschuwing erbij doen. Als je dus op roadtrip gaat en je zet Machina Time op, deze playlist. Ja. Volg hem sowieso even op Spotify.nl, deze playlist. Maar als je dan deze op hebt, let even op dat gaspedaaltje. Ga niet als een bezetene lopen rijden. Want echt waar, deze track zorgt er wel voor dat je boetes rijdt.
2: Ja, en dan zie je die kilometers.
0: Ja, dit is dat. Ik wil ook weer even een liedje toevoegen aan de roadtrip playlist van Girlpower Radio.
2: Vertel.
0: Het is voor mij echt een power girl. Power vrouw gewoon. Okay, het is echt. Ik vind dit een van de beste artiesten die er is. En ze heet Little Sims.
2: Ja.
0: En ze heeft een fantastische plaat. En ik heb hem al een paar keer hier op de zender laten horen. Omdat ik gewoon zo'n fan ben van haar.
2: Oh.
0: Van haar nieuwste album.
2: Maar dat vind ik schattig.
0: Dat is, dat mag schattig gevonden worden. Maar ik heb gewoon veel ontzag voor deze vrouw. En ze heeft een stem en een boodschap. En ze staat daar. En ze heeft dus één plaat die ik dus helemaal aan gort gedraaid heb. Toen ik met een vriendin van mij naar Duitsland op roadtrip ging. En ongeveer elke 50 kilometer weer opnieuw dit nummer aanzette.
2: Oh, lekker.
0: Ja, en dan moet hij natuurlijk in de roadtrip. Playlist. Het is een iets rustigere track dan die jij net hebt toegevoegd.
2: Oh, maar dat is goed voor de balans.
0: Precies, dat dacht ik dus ook. Dus van mij voor de Roadtrip Playlist van Girlpower Radio, die je kunt volgen op Spotify, heb ik hier Lion van Little Sims. We don't care for what they say, that's my superpower.

0: That's my soup.
1: Power. Ja, ik maak hem dan zelf al af als hij er niet helemaal in staat.
2: Ja, jongen, power. Ik heb wel even een vraag aan jou, Hugo.
1: Vertel.
2: Ze zingt de hele tijd,
1: zij, aan het einde, ja.
2: Superpower.
1: Ja.
2: Als jij nou een superpower zou mogen hebben, wat zou je dan willen?
1: Nou, dan zou ik wel, net als bij Little Sims, nou heb ik dat steeds meer, maar zij zingt dus eigenlijk in deze track, I don't care what they think, that's my superpower. En dat gaat natuurlijk heel veel over oordelen van buitenaf. En ik zou daarin nog wel meer willen uitblinken. Dat zou ik echt wel vet vinden.
2: Oké.
1: Dat zou ik wel heel vet vinden.
2: Ik hoor je wel. Ja.
1: Nou, gewoon, dat is fijn. We zijn ook op de radio, dus het is fijn dat iemand ons hoort.
2: Nee, ik... Godsamme. Ik ben het er wel mee eens. Ja, nee, leuk. Ik zou denk ik gaan voor onzichtbaar zijn.
1: Onzichtbaar? Dan kun je allemaal vieze dingen uitvoeren.
2: Ja, oké, Hugo. Maar ik bedoel gewoon op sneaky plekken binnen sneaken.
1: Wat voor sneaky plekken zou jij naar binnen willen
2: sneaken? Ik zou gewoon backstage... Gewoon een dikke vette handshake met mijn favoriete artiest doen. En die zou dan zo...
1: Die schrikt zich helemaal.
2: Ja, die zou gewoon denken, wat gebeurt hier? Wat voor geest is hier? Dan zeg ik ben de gangster en ik kom van een andere wereld. En dan zijn we besties. Ik zou gewoon besties met iedereen worden, dat iedereen bang voor me is dan.
1: Nou, ik denk dat het maar goed is dat jij die superpower dan niet hebt.
2: Is toch geweldig?
1: Ja, vast.
2: Zie je me al? Dan sta ik hier dadelijk op de tafel onzichtbaar te dansen. Terwijl jullie een uitzending hebben en dan heeft niemand het door. Heb ik de grootste lol om eentje.
1: Jij vraagt, zie je het al? Dat ik hier onzichtbaar op de tafel loop te dansen. Nee, lekker. Ik denk, laat die superpower maar zitten. Ik denk dat je niemand door hebt wat onzichtbaar zijn betekent. Dat betekent dat je niet meer zie, hè?
2: Ja, nee. Okay. Dat vind ik een hele goede scherpe opmerking.
1: Ja, nou, graag gedaan.
2: Ik denk toch dat ik weer in een soort wazige fase kom.
1: Ja, denk het wel weer. Goed, we zijn er nog een kwartiertje met de beste muziek. En we hebben een paar nieuwe tracks gedraaid. En dan is het altijd wel fijn als we ook weer even terug in de tijd gaan. We gaan naar 1989, 23 januari om precies te zijn. Toen kwamen de Bengals met deze bang. Dat is namelijk Eternal Flame. Oh, bengetje. Gewoon een lekker nummertje. Dat mag best gezegd worden.

0: Eternal Flame van de Bengals. En ik weet nou nog steeds niet zo goed wat ik hiervan vind. Ja, als het helemaal vrijwillig was, oké. Dan ben ik het er wel mee eens. Want Olivia Newton-John werd onderdeel van een grap van producer Sigerson. Bij de opname van dit album. En die zei namelijk, die Olivia zingt altijd naakt in de studio. Nou, toen zei Hofs van, oh ja, is dat zo? Ja, want dat geeft een gevoel van vrijheid. Toen dacht Hofs, nou, dat gaan we even proberen voor een gevoel van kwetsbaarheid. En vervolgens beviel het Olivia zo goed dat ze dit gehele album zonder kleding heeft opgenomen.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
2: Ik hing er echt helemaal erbij gewoon. Ik zat echt met open mond naar je te luisteren.
0: Ja, en ik weet dus ook nog niet zo goed wat ik hiervan vind, want het zijn twee mannelijke producers. En dan merk ik toch dat ik dan altijd denk, ja, dat was vrijwillig. Ik bedoel, deze vrouwen waren ook gewoon ontzettend afhankelijk van zo'n producer natuurlijk. Maar goed, ik weet het niet.
2: Wow. Weet je wat ik dus vind?
0: Nou, wat vind jij?
2: Ik vind naakte mensen dus helemaal niet echt een taboe. Maar ik vind het zelf wel erg om naakt te zijn. Is dat raar? Dat ik het bij andere mensen niet vervelend vind, maar bij mezelf wel? Snap je wat ik bedoel? Naakt zijn is best wel iets raars eigenlijk. Iedereen kan het zijn. Iedereen is het. Bij sommige mensen vind je het raar, bij sommige mensen niet. En soms vind je het bij jezelf raarder dan bij andere mensen. Jeetje. Het is gewoon een rare verschijning.
0: Ik ga je toch nog even weer checken op de lier. Nee, maar,
2: snap je niet wat ik bedoel?
0: Tuurlijk, ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik ben zelf wel naar een naaktstrand geweest. En ik ben ook wel eens naar de sauna geweest.
2: Ik vind dat dus echt knap. Als je daarvoor... Dat klinkt nu heel raar alsof je daarvoor kiest. Maar dat je dat gewoon
0: durft. Nou, daar kies
2: durft.
0: Ik wel voor, ja.
2: Snap je wat ik bedoel?
0: Naakt in de sauna rondlopen.
2: Ja, dat vind ik echt knap.
0: Ja, ik heb wel een schurfthekel aan met je badkleding in de sauna rondlopen. Want dat is echt goor, hè? Al die bacteriën die daarin zitten.
2: Ja, ik geloof het gelijk. Maar ik vind dat een beetje eng of zo, denk ik.
0: Dit zijn weer.
2: Ik vind het echt bijzonder knap van jullie. Gewoon dat je dat durft. Dat mag ook wel gezegd worden.
0: Ja, ik ben ook wel ruim 10 jaar ouder, hè, dan jij. Misschien dat het die levenservaring.
2: Nee, je moet gewoon het complimentje accepteren.
0: Oh, sorry. Dankjewel, Robin.
2: Ja, je bent gewoon een super dapper en, wat zei ik nou eerder, experimenteel persoon.
0: Nou, wat een mooie woorden dit. Ja. Zullen we nog heel even dansen op één nummertje?
2: Nou, dan trek ik nog wel even een keer de shoulder uit de kast.
0: Trek jij nog even de shoulder uit de kast? Hou je kleren dan maar aan. Als jij je daar echt veiliger bij voelt, dat zou ik ook doen.
2: Goed idee.
0: Laat ze ook gewoon lekker aan.
2: Ja.
0: En dan gaan we nog even naar Stakkaboe luisteren. Oh.
2: Anders krijgen we opeens heel veel kijkers erbij.
0: Dat moeten we ook niet hebben. Nee.
2: We moeten

0: absoluut. En daarmee komen we aan het einde van Achter Aansluiten. Ik vind het heel leuk dat jij er was, Robien.
1: Ja, ik vond het ook super gezellig, Hugo.
0: En morgen ben ik er weer. En dan, dan gaan we weer een middagshowtje doen. Juist. Morgenochtend zit Rea hier samen met Pasquinel. Maar tot die tijd hoor je ook heerlijke muziek. Zometeen komt Alicia Keys, Criss Cross Amsterdam met de powerplaat natuurlijk. Ooh. Janet Jackson. We gaan Queen voorbij horen komen. Ja, met andere woorden, de Sugar Babes zie ik nog met andere woorden. Lekker die radio aanlaten.
1: Heerlijk, ja.
0: Tot morgen.
1: Gewoon lekker blijven luisteren.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Een 29-jarige Utrechter, Mert P., is veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het doodsteken van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij stak haar vorig jaar 17 keer. De man verbleef vanwege psychische problemen in een kliniek en was tijdens de steekpartij met verlof. Hij is sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

en Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens.

0: jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: In Liberia is een grote partij cocaïne gevonden met een geschatte straatwaarde van 325 miljoen euro. De drugs lagen opgeslagen in een pand bij de hoofdstad Monrovia. Twee mannen zijn opgepakt, onder wie een Colombiaans-Spaanse man en een Serviër. De politie hield de verdachte al anderhalf jaar in de gaten. Samsung heeft in Londen drie nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van de modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn de 2 trams verwijderd die vanochtend in botsing kwamen. Het tramspoor is weer vrij, fietsers en voetgangers mogen ook weer overheen. Wegverkeer en trams kunnen nog niet passeren. Bij het ongeval raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. En Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van die modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.